0: 3 uur.
1: Goedenacht. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Het is 1 minuut voor 6. Goedemorgen, nu.nl nieuws krijg je van Mart Gul.
1: Goedemorgen.
2: Spanje is wereldkampioen.
3: Dansen het
2: Ja, gaan we luisteren naar hoe dat daar klonk in Spanje. Er zijn natuurlijk veel mensen die hebben gejuicht, omdat dat land voor de tweede keer wereldkampioen voetbal is geworden.
0: Komt-ie, Mart.
3: Spanje!
2: Ja, want Argentinië is verslagen in de verlenging met 1-0, klonk zo bij de NOS. Dat is Madonna, die krijgen we ook nog te horen. Het is een beetje een ratje toe zo aan het begin van de week, maar dat geeft helemaal niks. Er is een boel gebeurd afgelopen nacht, Argentinië dus verslagen. Tranen waren daarbij sterspeler Messi van Argentinië. Hij sluit zijn 6e WK af, zonder titel. En er was dus een halftime show in de rust met Shakira en Madonna. Kritiek van kijkers dat het allemaal lang duurde, bijna een half uur. Ons land heeft op de valreep trouwens ook nog een prijs gepakt. We waren het meest sportieve elftal dit toernooi. Dan ander nieuws. 2 doden bij een auto-ongeluk in Zuid-Holland. In Dirksland raakte de wagen afgelopen nacht van de weg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een derde slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar is, is niet bekend. En de ontsnapte wallaby, die door het Noord-Hollandse dorp Middenmeer hupte, is gevangen. Dat dier, een soort kangeroe, hield de gemoederen flink bezig gisteren. Mensen werd zelfs gevraagd 112 te bellen, omdat het vangen van dat springerige beest een hele klus is. Is dus gelukt en het dier is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en stapelwolken, zo goed als droog en 18 tot 23 graden.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Zo, goedemorgen, het is maandagochtend. We gaan beginnen zonder problemen verder, hoop ik, met Blondie zo. En dit is Phil Collins.

0: Blondie en Comitch.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Het is 20 juli 2026, maandagochtend. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Van harte welkom bij de ochtendshow van Joe met Dark News. Michael van Gerwen die heeft de achtste finale van de World Matchplay bereikt. Hij won met 10-6 van Andrew Gilding. In de volgende ronde speelt Van Gerwen tegen Dirk van Duivenbode. En hij heeft het toernooi al 3 keer eerder gewonnen. Dat was in 2015, 2016 en 2022. Vorig jaar was Luc Littler de winnaar. En de finale die gaan we beleven allemaal op 26 juli. Verder is Oranje toch in de prijzen gevallen op het WK voetbal. Gisteravond was natuurlijk de finale. Hè. Spanje wereldkampioen geworden. Maar het Nederlands elftal is nu bekroond tot de meest sportieve ploeg. Oordeel van de FIFA, de Fair Play Award hebben we gewonnen. Nederland kreeg op dit WK maar 3 gele kaarten. Allemaal in de eerste pot tegen Japan. En we vielen verder op door de feesten van de Oranje supporters voorafgaand aan de wedstrijden. En nog meer WK-nieuws, want de FIFA heeft zijn eigen regels flink overtreden gisteravond. Het was voor het eerst een halftime show te zien. En de rust die duurde daarom 27 minuten en 24 seconden. Maar volgens de reglementen van de FIFA zelf mag de rust maar een kwartier duren. 15 minuten dus. Nou, er waren optredens van Justin Bieber, BTS was er, Burna Boy met Shakira. Chris Martin van Coldplay stond er met heel veel kinderen. En deze dame, die was er ook. Ja, die heeft heerlijk geplayback daar. Madonna, je hoort haar nu met Vogue. Bij Joe.

0: Ario Speedwagon op je maandagmorgen bij Joe. En keep on loving you. Bob Marley komt eraan.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Ja, terwijl Koen en Sander vakantie hebben, blikken we af en toe wel even terug op de afgelopen maanden. Koen en Sander Show. En nu, deze zomer vallen de muzzen van het dak. Temperaturen boven de 30 graden regelmatig. Airco's uitverkocht. Koen en Sander vroegen zich af wat het eigenlijk betekent voor de sneeuwschuivers. Wat doen die in de zomer? De hoogste tijd om eventjes te bellen met hun favoriete sneeuwschuiver uit Rotterdam. Mitchell.
2: Kaboom, vrienden van de show. Live vanuit Rotterdam-Zuid. We zijn er weer, hè. Oh, wat leuk, joh. Maar wat doen wij nou in de periode als het nou niet met van die witte parels uit de hemel komt vallen? Ja, dan is onze core of business, want dat is echt onze hoofdtaak bij Stadsbeheer hier in Rotterdam. En dat is natuurlijk die tonnen afval inzamelen, hè.
0: Juist.
2: Want dat gaat de pan uit reizen, joh, hé. Vakantiegeld is gestort. De mensen die krijgen in één keer opruimwoede, de schuren worden leeggetrokken. Maar met die mammoeten klappen wij door de stad, hoor.
3: Dit is zo schitterend hoe jij aan het praten bent. Ja, je werkt voor het Stadsbeheer, Mitchell, en daar hoort het sneeuwschuiven bij. Maar natuurlijk ook gewoon het afval opruimen en het afval scheiden en zo. Dus jullie zijn druk zat.
2: Zo, nou, ze rijden af en aan. En die zonnestralen die klappen natuurlijk ook extreem op je huid. Dus wel geteld, het hitteprotocol is van start gegaan hier zo.
4: En wat houdt het in bij jullie?
2: Ja, dan is de slaapmuts, die gaat nog eventjes wat vroeger af. Wij starten nou om 6:30. Rijden al die gasten en dames de toko uit. En dan eindigen ze hun dienst, als ze vroege dienst draaien, om 12:00. En dan hebben we ook nog een avonddienstie, dames en heren. En normaliter starten die om 2:00.
0: Ja.
2: Maar dat hebben we even doorgetrokken naar 6:00.
4: Ah.
2: Dus die kunnen nog even natte pootjes halen. En dan is het vanaf 6:00 tot 11:00 vanavond. Ja, dan is het gewoon de stuurknuppel in de handen nemen. En die zon op die giegel laten schijnen.
4: Ja, want het zal ook wel eventjes, denk ik, wat meer ruiken, hè, met dit weer, het vuilnis.
2: Ja, als je dat een paar dagen laat leggen of in je kliekootje laat staan. Ja, dat is niet te doen, joh. Dan klapt dat vel zo die neusgaten in. Ja, dan moet je me even inhouden, hoor, die adem. Ik vind het lekker, maar dan gaat het wel te ver, ook bij Mitzi.
1: Koen en Sander, hoor je bij Joe.

0: En Crush bij Joe. Het nieuws van 6:30 zometeen. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen meer over de WK-finale. Spanje heeft gewonnen, maar er gebeurde veel meer. Ga je horen. En ook deze jongen.
2: Het is like nooit hetzelfde. Er is altijd wel iets anders. Altijd een uitdaging.
1: Ja, waar gaat dit over? Hoor je zo.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
10: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Het is 6:01. Het weer van Weerplaza. Vandaag stapelwolken en zon. Vanmiddag lokaal een buitje. Het wordt 18 tot 23 graden vandaag. En op de weg is het nog lekker rustig. Je kunt overal doorrijden. Goede reis. Dit is jou. En dan aangeschoven voor de headlines uit het nu.nl nieuws. Mart Grol.
4: Goedemorgen. Voor de tweede keer is het gelukt. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de verlenging werd Argentinië met 1-0 verslagen. Het was lang spannend. De ontlading was dan ook enorm bij deze Spaanse commentator. Goal, dat zei hij dus in het Spaans. Voor het eerst was er in de rust ook een halftime show met onder meer Madonna, de Muppets en ook Shakira. En Chris Martin van Coldplay zong met de kinderen over de liefde. Ja, geloven in de liefde. Die show duurde een half uur. Veel kijkers vonden dat wel veel te lang. Ons land kwam er niet verder dan de 16e finale. Toch hebben we nog een prijs gepakt op de valreep. Oranje is uitgeroepen tot het meest sportieve elftal dit toernooi.
3: Nou, dat is toch leuk. We hebben toch mee in de pocket.
4: Ja, toch iets gewonnen. Dan ander nieuws. 3 slachtoffers bij een auto-ongeluk in Dirksland in de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke. 2 mensen zijn overleden. Iemand anders is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het daar nu mee is, is niet bekend. Die wagen raakte afgelopen nacht van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt uitgezocht. Regisseur Christopher Nolan heeft een nieuwe bioscoophit te pakken. Na onder meer Oppenheimer is nu zijn film The Odyssey een kaskraker. Afgelopen openingsweekend heeft die film wereldwijd omgerekend €230 miljoen opgebracht. Filmkenner Carné van der Brink.
5: Dit is toch wel het Christopher Nolan effect. Veel mensen zijn altijd benieuwd waar deze filmregisseur mee komt. Of het nou gaat om Batman, Zwarte Gaten of een film over de bedenker van de atoombom. Alles wordt een succes. En nu lopen ook weer heel veel mensen warm voor een film over een oud Grieks gedicht.
4: Ja, die film gaat over de Griekse held Odysseus. Na de Trojaanse oorlog probeerde hij naar huis te reizen. Maar onderweg krijgt hij van alles voor de kiezen. Monsters, goden, gevaarlijke verleidingen, zware beproevingen. Jaren is hij bezig met die reis. Matt Damon speelt de hoofdrol. En onder andere Anne Hathaway en Tom Holland hebben ook rollen. En wie kan het snelst een Rubik's Cube oplossen? Zo'n plastic puzzelkubus met gekleurde vakjes. Nou, daar draaide het letterlijk om afgelopen weekend bij het Europees kampioenschap in Arnhem, waar naast volwassenen ook veel kinderen aan meededen, hoorde het Jeugdjournaal.
6: Dat is gewoon elke dag oefenen. Als het geen schooldag is, dan kan ik misschien wat 9 uur trainen. Het is like nooit hetzelfde. Het was wel een uitdaging om een snelle tijd te krijgen.
4: Kind van 10 uit Polen was het snelst. Hij had gemiddeld iets meer dan 5 seconden nodig om alles zo te draaien dat iedere kant van die kubus dezelfde kleur heeft. Althans, de kleur van dat vlak. En iets langzamer is dat dan het wereldrecord. Staat ook op zijn naam. 2 seconden en 76 honderdste. Nog geen 3 seconden.
3: Zoveel tijd heb ik nodig om dat ding van de tafel op te pakken. Hoe krijgen ze dat voor elkaar, joh?
4: Het is mij nog nooit gelukt.
3: Mij is het ook nog nooit gelukt. Ik waag me er eigenlijk ook nooit meer aan. Ik denk, het is allemaal wel.
4: Mijn broer kon het heel goed vroeger. En dan was ik altijd zo jaloers. Ging ik al die stickertjes er per ongeluk afpulken, weet je wel. Dat ik gewoon die stickertjes opnieuw plakte op de juiste kant.
3: Oh, ik heb hem hoor.
4: Ja, en dan ben je weer een half uur verder. Ja.
3: Oké, Mart, dankjewel. Stefano, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Hallo, heb jij de Rubik's Cube wel eens op kunnen lossen?
7: Nee,
3: ook niet. Nou, we gaan met jou de beroepentest zometeen eventjes doen. Je bent 26 jaar, je woont in de Hoekse Waard. En welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep, Stefano?
7: Of ik vaak wel thuis ben.
3: Of je wel eens thuis bent? Oké. Okay.
7: Ja.
3: Nou, we gaan zo meteen verder praten. Het is de ochtendshow voor deze maandagmorgen. 5 minuten over 6:30. Over een paar minuten.

0: Het beroep proberen te raden van een luisteraar van Joe. En als jij het denkt te weten, dan kun je een berichtje sturen in de app. En dan win je wellicht het Koen en Sander prijzenpakket zometeen. Vandaag het beroep van Stefano uit Heinenoord, 26 lentesjong. Stefano, nogmaals goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, geen uitgebreid gesprek. Ik heb 7 vragen die ik je ga stellen. En hopelijk komen we er dan achter wat voor werk jij doet. Vraag 1. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Of ik wel vaak thuis ben.
0: Of je wel eens thuis bent ook, oké.
1: Ja.
0: Waar ruikt het naar op jouw werk, Stefano?
1: Ja, dat verschilt een beetje per locatie.
0: Dat verschilt per locatie?
1: Ja.
0: Maar kan je 1 geur die je wel eens tegenkomt omschrijven dan?
1: Vanille.
0: Vanille, oké. Is er ook een geluid wat je vaak hoort op je werk?
1: Ja, motorgeluid.
0: Maar, doe eens na.
1: Broem.
0: Broem. Je hoort broem, oké. Okay. Hey, als je op jouw werkplek zit, wat zie je allemaal om je heen?
1: Natuur, landschap.
0: Alright. Wat heb jij in je handen op je werk?
1: Een stuur.
0: Een stuur?
1: Ja.
0: Wat voor werktijden heb jij?
1: Dat verschilt ook per dag. Ik kan zomaar om 3 uur 's nachts beginnen en om 9 uur thuis komen. Maar ja, ik kan ook om 7 uur beginnen.
0: Wisselt nogal. Alright.
1: Ja.
0: En stel, hè, ik wil een andere baan. Kan ik jouw werk vandaag even overnemen dan?
1: Nou, dat ligt eraan.
0: Waar ligt dat aan?
1: Of je een rijbewijs hebt of niet.
0: Een rijbewijs, denk ik wel. Rijbewijs. Een speciaal rijbewijs zijn zeker.
1: Ja.
0: Ja, die heb ik dan niet. Oké, welk beroep heeft Stefano? Als je het weet, stuur even een berichtje deze kant op via de app van Joe. En dan maak je kans op het Koen en Sander prijzenpakket. Je mag zometeen even op het jurybankje plaatsnemen, Stefano. Blijf hangen! Ben je er nog?
1: Ik blijf hangen.
0: Ja, je bent ja, gelukkig. Je hangt al niet meer, maar gelukkig. Oké, over een paar minuten spelen we verder. De Joe-app die staat voor jou, als je het weet.

0: en Sander. Beroepentest.
1: En vandaag staat het beroep in de spotlight van Stefano uit Heidenoord, 26 jaar. Even een korte samenvatting. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep? Dat vroeg ik hem net. En toen zei hij of die wel eens thuis is. Waar ruikt het naar op je werk? Nou, dat verschilt per locatie, maar onder andere naar vanille. Kan je het geluid nadoen wat je het meest hoort op je werk? Toen deed hij een motorgeluid na en zei hij... Broem, als je op jouw werkplek zit, wat zie je dan? Nou, natuur slash landschap was het antwoord. Meest in zijn handen een stuur. De werktijden die verschillen enorm. Kan om 3 uur 's nachts beginnen. Gewoon 's middags pas. Het kan allemaal in ieder geval. En wat heeft hij nodig voor zijn werk is sowieso een rijbewijs. En een speciaal rijbewijs ook. Oké, Stefano, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
1: We gaan eens even kijken wat er is binnengekomen via de app. Onder andere Carla, die heeft zich gemeld. Hey Carla, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Vertel, wat denk jij dat Stefano voor werk doet?
3: Ik denk dat hij vorkheftruckchauffeur is in een fabriek waar ze toetjes maken.
1: Dat vanille, hè?
3: Ja, dat is vanille.
1: Ik dacht ook, wat is dat met die vanille? Even kijken of het goed is. Werk jij in een toetjesfabriek op de vorkheftruck, Stefano?
2: Nee.
1: Nee, is niet goed.
3: Jammer.
1: Helaas, pindakaas. Carla, dankjewel. Mooie maandag.
3: Ja, van hetzelfde.
1: Gaan we naar Thijs. Hey Thijs, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
1: Welk beroep had jij bedacht?
4: Ik had verwacht dat die, gezien de beschrijving, vrachtautochauffeur is.
1: En hoe plaats jij dat vanille dan?
4: Natuurlijk de geurtjes die je aan de spiegel kan hangen in de auto. En die
1: Dashboard. Jij denkt hij probeert ons een beetje op een dwaalspoor te brengen.
4: Ja, precies.
1: Dat het gewoon zoiets is. Nou, bij Carla is dat gelukt. Want die dacht daardoor dat hij in een toetjesfabriek werkte. Dat was niet goed. Maar, Stefano, ben jij inderdaad vrachtwagenchauffeur?
2: Dat klopt. En het is inderdaad het luchtje dat ik niet uitvang.
1: Het is het luchtje. Kijk. Ik word altijd kostmisselijk van zo'n luchtje in de auto. Dat is heel, heel goor. Maar goed, Thijs, het levert jou het Coen en Sander prijzenpakket op.
4: Helemaal geweldig, dankjewel zeg.
1: Hoi. En ben je niet immuun geworden voor dat luchtje inmiddels dan, Stefano? Want op een gegeven moment ruik je dat toch niet meer dan?
2: Ja, maar we hebben 3 luchtjes hangen, dus op een gegeven moment gaan we wisselen.
1: Oh, je varieert. De aardbei ruik je dan weer, hè? Ja, daarna.
2: Ja.
1: Oké, Stefano, ja, hartstikke leuk. En goed dat je ons een beetje op een dwaalspoor bracht. Want het is een beroep wat we vaker natuurlijk binnenkrijgen. En dit keer was het een keertje goed. Ja, vrachtwagenchauffeur. Hé, goede reis vandaag. Brom, brom, hè?
2: Nee, goed, dank u al.
1: Oké, hoi, hoi. Morgen nieuwe beroepentest. Heb je ook een leuk beroep waarvan je zegt... hey, dat is leuk als je die deze zomer een keertje wilt behandelen. Meld je eventjes in de Joe-app. Kunnen we ook jouw beroep een keer in de spotlight zetten. Hier is Robin S. en Love for Love.

0: Robin S. Love for Love. Het nieuws van 7 uur zometeen. Mart, wat zit erin?
1: Feest in Spanje, nu dat land wereldkampioen voetbal is. En grote teleurstelling bij de vierdaagse feesten.
0: En verder UB40 en Red Red Wine.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: De prijsfavoriet.

0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De Joe Singalong.
2: Wie is jouw Singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Autotaalglas supersterpakket met Bluetooth speaker.
1: De Joe Singalong.
2: Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
3: Wakker geworden met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ah, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
17: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit is bijna 1 voor 7. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Mart Gul.
19: Goedemorgen. Feest in Spanje. Het is helemaal losgegaan in dat land. Nu Spanje wereldkampioen voetbal is. Een verlenging tegen Argentinië voor nodig, maar toen viel toch een Spaanse goal, de commentator van de NOS.
20: En de kans en de goal! Ferran Torres open te scoren, dan toch voor Spanje.
19: Ja, en die 1-0 was genoeg. De Argentijnse sterspeler Messi moest na zijn 6e WK-finale huilen, want hij pakte met zijn team dus niet opnieuw de titel. Amerikaanse president Trump reikte de beker uit aan Spanje en werd uitgefloten in het stadion. En er was meer kritiek op de halftime show. Tijdens de rust was hij er voor het eerst deze WK-finale. Optredens van onder meer Shakira en Madonna duurden bijna een half uur. Dan naar eigen land. Politie doet onderzoek in Dirksland in Zuid-Holland. Daar was vannacht een auto-ongeluk. Daarbij zijn 2 mensen overleden. Iemand anders is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het daar nu mee is, is niet bekend. De wagen raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt dus uitgezocht. Bosbranden blijven Frankrijk bezighouden. Het is alle hens aan dek voor de brandweer. In het zuiden van het land en ook op het Franse eiland Corsica. Door hitte en droogte zijn nieuwe branden uitgebroken of bestaande branden groter geworden. Huizen gaan in vlammen op en mensen zijn geëvacueerd. En balen voor duizenden mensen in Nijmegen. Bij de Vierdaagse feesten stonden ze gisteravond te wachten op de jaarlijkse vuurwerkshow bij Rivier de Waal. Maar op het laatste moment ging het allemaal niet door. Er was een technisch probleem. Volgens de krant De Gelderlander wordt bekeken of dat vuurwerk later deze week alsnog de lucht in kan. Het weer van Weerplaza, een mix van wolken en zon. Op de meeste plekken blijft het droog. 18 tot 23 graden.
7: Dankjewel. Dan het jouw verkeer door Flitsmeister. File rijden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoord 17 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Oss tussen Waterberg en Renkum. Daar 7 kilometer 32 minuten. Dat komt door een ongeluk.
15: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
7: En de start van de nieuwe werkweek met Roxette zometeen. Ook Ain't No Sunshine van Bill Withers. Naar UB40 en Red Wine.

0: Roxette, how do you do?
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Dit is de zomerochtendshow van Joe. Het is maandag 20 juli 2026. Mel C is afgelopen zaterdag getrouwd. Ja, Mel C kent natuurlijk als Sporty Spice uit de Spice Girls. Ze is getrouwd met haar vriend Chris Dingwall. En volgens mensen die erbij waren was het een mooie en rustige bruiloft. Ze wilde ook geen groot feest, maar een kleine en stijlvolle bruiloft. Nou, dat schijnt dus gelukt te zijn. En haar 17-jarige dochter was erbij als bruidsmeisje. En ze hebben 3 jaar een relatie en nu zijn ze dus in het huwelijksbootje gestapt. Nou, Mel C, van harte gefeliciteerd. En ook felicitaties aan Oranje. Ja, toch nog. Want we zijn in de prijzen gevallen op het WK voetbal. We zijn bekroond tot de meest sportieve ploeg. Dat is het oordeel van de FIFA. We hebben de Oranje Fairplay, Oranje heeft de Fairplay Award gewonnen. We kregen maar 3 gele kaarten. Dat was allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. En verder vielen we op door de feesten van de Oranje supporters. Voorafgaand aan de wedstrijden. Maar goed, nog veel belangrijker. Spanje is wereldkampioen geworden. Ze vloegen gisteravond Argentinië in de verlenging. En in het stadion aanwezig was Sjoerd Moussou, sportverslaggever van het AD. Die is nog wakker. Ja, het is nu pas een beetje bedtijd bij hem. Dus ik ga hem over 6 minuten even bellen. Vragen hoe het was daar in het stadion.

0: Hearts and Don't Leave Me This Way. Het is de ochtendshow van Joe, van harte welkom. Rek jezelf even lekker uit, kopje koffie erbij en start deze maandag. Het is bijna 7:15. Ja, na 104 wedstrijden hebben we eindelijk een winnaar. 2K voetbal is afgelopen. Spanje heeft gisteravond in de verlenging gewonnen van Argentinië. En in het stadion aanwezig was Sjoerd Mossoe, voetbaljournalist van het AD. Ja, Sjoerd, voor jou, goeie avond.
1: Ja, goeie avond. Ik kijk nu uit op Brooklyn Bridge. Om het maar even spannend te maken.
0: Ja,
1: om maar even
0: in New York.
1: Om aan te geven met jullie ochtend. Ja, in New York. Ja, ik ben toevallig net in mijn hotel. Ik kom net terug van de wedstrijd.
0: Ja, lange avond. Hè? Wat langer nog dan gepland uiteraard, want er werd verlengd. Hoe vond je de wedstrijd?
1: De eerste helft was moeizaam. Was niet echt spectaculair. Maar uiteindelijk heb ik me toch wel enorm vermaakt. En ik heb me vooral enorm vermaakt met Spanje. Want dat is echt een geweldige elftal. Die hebben volkomen terecht. En zijn die wereldkampioen geworden. En ja, daar heb ik eigenlijk wel van genoten. En uiteindelijk duurde het heel lang voordat ze die goal maakten. Maar toen die viel, toen voelde je meteen van... Ah, dit is gewoon een volkomen terechte overwinning.
0: En wat vond je van Argentinië dan gisteravond?
1: Nee, het was een beetje op Argentinië. Die hebben op hun tandvlees hebben ze die finale gehaald. Die hebben geprobeerd nog een paar schoppen uit te delen. En op die manier te proberen om te overleven. Daar hebben ze alles aan gedaan, maar je voelde... Ze kunnen maximaal de penalty-serie halen. Dat hebben ze natuurlijk ook geprobeerd. Ze probeerden met man en macht probeerden ze Spanje een beetje te ontregelen. Maar het was heel moeilijk voor ze. Messi kwam bijna niet in de bal, omdat Spanje erin slaagde om zoveel druk op Argentinië te zetten dat eigenlijk die bal amper in de buurt van Messi kon komen überhaupt. Dus die speelde ook in zijn waarschijnlijk laatste topwedstrijd ook eigenlijk heel anoniem. Maar goed, dat is ook prima. Dat hoort ook zo. Hij is 39. Op een gegeven moment is het mooi geweest. Maar Spanje was vooral ontzettend goed.
0: Maar waarvan heb je het meest genoten? Van de wedstrijd of van de halftime show, Sjoerd?
1: Nou, ik vond die halftime show best wel leuk op zich. Die duurde ook, die show zelf duurde maar 11 minuten. En dat was super gevarieerd, hè? Je kreeg Ted Lasso, je kreeg Justin Bieber en Shakira, weet ik veel allemaal. Dus ik vond dat op zich best oké. Alleen ja, die rust die duurde in totaal 27 minuten. En dat is natuurlijk... Ja, dat gaat wel een beetje tegen mijn voetbalhart in. Omdat een rust, dat is in de regels notabene vastgelegd, duurt maximaal een kwartier. En nu was het bijna een half uur, dus dat kan er eigenlijk niet.
0: Maar merk je dan ook wat aan de spelers, zeg maar? Want die hadden ook twee keer zo lang rust. Waren ze er een beetje uit?
1: Ja, en die moesten dus een soort van nieuwe warming-up doen. Hè? Dus ze deden aan de zijkant van het veld deze eigenlijk een extra warming-up. Ja, en dat gaat in zo'n belangrijke wedstrijd gaat dat wel een beetje te ver. Dus als ze dan volgende keer gewoon 11 minuten een show doen... en ze slagen erin om het podium nog net iets sneller af te breken... dan hebben ze me zegen.
0: Hadden we natuurlijk ook de bekeruitreiking nog, hè, met Trump en Infantino. Die werden lekker uitgefloten. Trump werd ook half van het podium getrokken. Hoe vond je dat?
1: Ik heb dan weer met verbazing en tegelijkertijd grinnikend naar zitten kijken. Wat ik het allermooiste vond was dat Rodri, de aanvoerder van Spanje... die kreeg die beker uitgereikt en die keek zo even naar links... En die keek of Trump al een beetje van het podium af was geduwd door Infantino en de rest van de organisatie. En pas toen hij helemaal weg was, eigenlijk van de foto af, toen tilde hij pas die beker op. Dat vond ik wel goed.
0: Hey, wij hebben toch ook nog een prijs gewonnen, hè?
1: Ja, de Fairplay-prijs.
0: Ja, hè? Dat is toch leuk. Die hebben we toch maar gewonnen.
1: Ja,
0: hebben we daar wat aan, Sjoerd?
1: Helemaal niks. Nee, we hebben helemaal niks.
0: Maar
1: aan.
0: Wat
1: nee,
0: is het eigenlijk? Is het echt een beker? Is het gewoon een soort certificaat? Wat is het?
1: Ja, nou, daar krijg je volgens mij een beker voor opgestuurd naar Zeist. Ik weet niet wie die beker dan krijgt. Of die naar Koeman gaat of naar de directeur van de KNVB. Dat zou ik echt niet weten. Maar het stelt helemaal niks voor. En het komt er eigenlijk een beetje op neer dat ze kijken naar de teams... die de minste overtredingen of gele kaarten of dat soort dingen hebben gehad. En vervolgens maakt de jury daar een soort van keuze in. En volgens mij heeft hier een rol gespeeld. Wat ik van begreep is dat de supporters van Nederland... met die oranje marsen door de straten en zo... Dat die een dusdanig... of wat positieve bijdrage aan het toernooi hebben gegeven... dat ze dachten, nou, kom op, dan geven we die prijs aan Nederland.
0: En de minste gele kaart, hè?
1: Ja, nee, ook dat speelt inderdaad een rol. Maar daar krijg je dan een paar teams die daarvoor in aanmerking komen. En daarom hebben ze, denk ik, voor de naam van Nederland... en voor onze leuke oranje marsen door de Amerikaanse straten... hebben ze ons het voordeel van de twijfel gegeven. Nou, hoera!
0: Hoera! Ja, precies. Toch ook nog even een hoeraatje voor Nederland. Nou, over 2 jaar gaan we kijken hoe ver we gaan komen op het EK dan weer. Sjoerd, voor jou slaap lekker. Wanneer vlieg je weer naar Nederland?
1: Morgenavond jullie tijd. Laat in de nacht.
0: Oké, nou, goede reis alvast. En sterkte met je jetlag.
1: Komt goed. Jullie ook succes daar.

0: Miles en Irish bij Joe. Deze hele zomer in de ochtendshow doen we Renk het uitje. Ja, ik stuur misschien jou ook wel op pad naar een leuk uitje in Nederland. Kan een dierentuin zijn bijvoorbeeld, of een pretpark. En dan moet jij eventjes vervolgens een mooi cijfer daar opplakken. In ruil voor die kaartjes. En dan hebben we op een gegeven moment het leukste uitje volgens de Joe-luisteraars bij elkaar verzameld. Afgelopen vrijdagochtend heb ik Davy naar Walibi gestuurd. Die is daar afgelopen weekend geweest. Die gaan we later eventjes spreken deze week over zijn belevenissen daar. Zometeen kan ik jou ook op pad sturen. En dit keer hebben we 4 tickets in de aanbieding voor Wildlands in Emmen. Dat is die dierentuin daar. Dus wil jij naar Wildlands, blijf dan zeker luisteren. Zometeen hoor je hoe je jezelf voor die tickets kunt aanmelden. En het nieuws van 7:30. Mart, wat heb je bij je?
1: Goedemorgen. Veel kritiek op de finale van het WK voetbal. Ik leg het zo uit. En wat doe je met je telefoon deze zomervakantie?
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de

0: goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
2: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De Joe Singalong. Wie is jouw singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Autotaalglas Supersterpakket met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
5: Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Even voor 19:30 weer van Weerplaza. Het wordt vandaag op een lokaal buitje na. Beste aardige dag, zon en wolken 18 tot maximaal 23 graden. Dan even kijken op de weg. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Rijswoord plus 35 minuten. A22 Beverwijk-Velzen bij Beverwijk 23. En de A50 Apeldoorn-Oss tussen Arnhem-Centrum en Renkum. 11 kilometer, 40 minuten. En dan de headlines uit het nu.nl nieuws. Mart Gul.
14: Goedemorgen. Het WK voetbal zit er nu echt op. Nu Spanje heeft gewonnen ten koste van Argentinië. Dus geen tweede wereldbeker voor de Argentijnse sterspeler Messi. Die in tranen was na zijn 6e WK. Finale was in de buurt van New York. En Amerikaanse president Trump wil het toernooi nog wel een keer organiseren.
15: We have to do this again. And we have to do it while I'm around.
14: Hij wil het dus nog een keertje levend meemaken. De komende jaren is alles al verdeeld. Maar misschien over een jaar of 10 bijvoorbeeld. Trump is natuurlijk ook al 80 jaar inmiddels. Bij de uitreiking van de beker in het stadion werd Trump ook nog wel uitgefloten. Er was ook kritiek op de halftime show. De vraag is of hij wel terug gaat keren in de rust de volgende keer tijdens zo'n finale. Want de kijkers vonden het allemaal veel te lang duren. Een half uur begon met Madonna. Ja, leek een beetje met een bandje te komen. Dit klinkt niet heel live natuurlijk.
13: Volgens mij is dit gewoon hoe ze het 30 jaar geleden heeft opgenomen.
14: Ja,
13: inderdaad.
14: Een stukje van het album leek het inderdaad. Nou goed, verder deden ook Shakira, Chris Martin van Coldplay en de Muppets mee aan die show.
13: Ja, ik heb...

0: heb niet zo heel veel met voetbal. Dus ik heb de wedstrijd wel even aangehad. En de halftime show, daar kwam ik eigenlijk voor. Ja. En het begon heel erg playbackend met Madonna. Die met een filmpje eigenlijk, dat ze al 3 weken geleden op had genomen.
1: Klopt.
0: Ze heeft eigenlijk maar 10 seconden de neus laten zien in dat hele stadion.
1: Ja, maar ze stond er wel weer.
0: Ze stond er wel, inderdaad. En voor de rest, nou, Shakira.
1: De heup ook nog steeds goed los, hè?
0: Ja, die kan lekker dansen nog altijd. Wie hadden we nog meer? Justin Bieber? Nou, dat was wel live.
1: Dat kwam voorbij. We hebben nog Burna Boy gezien.
0: Die jongens van BTS.
1: Ja, ook nog.
0: Die zongen
1: inderdaad
0: ook live. Dat viel me allemaal niet tegen, inderdaad.
1: Nee, klopt. Half uur duurde dus bijna. Nou, voor jou dus een plezier. Voor de voetbalfans was het een iets langer
0: zit. Half uur met reclameblokken en alles, hè. Volgens mij heb ik 10 minuten muziek gehoord of zo.
1: Ja, daarom. Nou goed, in ieder geval gaan we nog even evalueren daar, denk ik, bij de FIFA. Of dit nog een keertje terug gaat komen. Er is ook ander nieuws vanmorgen. Serieuze zaken. Want Zuid-Holland, daar is een auto-ongeluk gebeurd. Wordt nu onderzocht in Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee. Er zijn 2 doden en een 3de slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt dus hoe dat ongeluk kon gebeuren. Dan is in België een Nederlander opgepakt voor een schietpartij bij een discotheek in Antwerpen. Daarbij viel afgelopen weekend een dode. En de opgepakte Nederlander is volgens meerdere media een bekende in de criminele wereld. Wat er nou precies bij die nachtclub in België is gebeurd, dat weten we nog niet. En als je op vakantie gaat, ben je natuurlijk een beetje uitgerust en opgeladen terugkomen, maar geef je telefoon ook wat rust. Dat artikel daarover staat vanmorgen in Trouw. Een mobieltje is natuurlijk handig, hè, om van A naar B te komen, met navigatie bijvoorbeeld. Maar het zorgt ook voor allerlei extra prikkels. Denk na hoe je ermee omgaat met je telefoon deze vakantie, zegt een expert in de krant. Je hoeft hem niet helemaal weg te leggen, maar maak afspraken van tevoren. Wanneer wel en wanneer niet. En als je met kinderen op pad gaat, is dat ook handig, zodat iedereen echt een beetje ontspannen terugkomt van deze zomervakantie.
0: Ja, en eigenlijk is dit weer een nadeel van de e-sim, want dat hebben we tegenwoordig, hè, dat je gewoon voor een paar euro eigenlijk gewoon... Ja,
1: overal bereikbaar.
0: Ja, ben je overal bereikbaar, ja. Je hebt gewoon data. Ja, ik sluit dat altijd af als ik in het buitenland ben tegenwoordig.
1: Ik wil mijn internet gewoon af en het is gewoon een fototoestel geworden.
0: Ja, en vroeger had je dat niet. Nee. En dan had je gewoon geen bereik in het buitenland. En dat was eigenlijk best wel lekker ook. Ja.
1: Had je gewoon een rolletje nog met foto's. Dat je gewoon moest doordrukken. Weet
0: ook
1: je
0: dat. Ook
1: 25
0: dat.
1: Foto's en dan was het eind van je vakantie.
0: Maar we kunnen nu toch niet meer zonder. Kijk, ik vind het heel moeilijk om niet bereikbaar te zijn, inderdaad. Ik vind het toch wel een prettig idee.
1: Ik vind ook fijn, maar toch tegelijkertijd. Je merkt wel als je hem echt uitzet en het is offline, dat je toch fijner terugkomt van vakantie.
0: Oké, nou, bij deze even
1: de tip van Mart.
0: De tip van Mart. Die sluit zich ook af van het nieuws in de vakantie. Mars, tot zo weer om 8 uur. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley en Moonlight Shadow bij Joe. Zometeen Duran Duran, maar eerst...
1: Rank het uitje.
0: Ja, dat is leuk toch? Je hoort wel vaak van mensen om je heen die ergens zijn geweest. Ja, daar moet je echt ook een keer naartoe. Maar welk uitje in Nederland is nou echt de moeite waard? Daar gaan we deze zomer met z'n allen achterkomen. We doen Renk het uitje. Ik stuur luisteraars op pad. Ieder krijgt een ander uitje toegewezen. Kan een pretpark zijn, kan een dierentuin zijn bijvoorbeeld. En na afloop van het uitje komt jouw eerlijke beoordeling. Krijg je een enquête van ons opgestuurd. En die moet je beantwoorden, al die vragen. Kunnen we je misschien ook nog even bellen? Nou, uiteindelijk plak je een cijfer op het uitje. En we hebben op een gegeven moment een nummer 1 te pakken. En dat is dan volgens jou, de Joe-luisteraar, het leukste. De uitje van Nederland. Afgelopen vrijdag heb ik Davy al op pad gestuurd naar Walibi. Die is van de achtbanen. Het is niet echt een gezinsuitje, tenminste niet als je jonge kinderen hebt, Walibi. Maar nu heb ik wel een gezinsuitje voor je in aanbieding. En als je daar naartoe wilt, met je kids bijvoorbeeld, dan kun je eventjes melden in de app van Joe. Want het is nu de hoogste tijd om tickets te winnen voor... Wildlands in Emmen. Ja, dat is een dierentuin. Ik ben er ook wel eens geweest. Dat is wel een paar jaar geleden. Mijn gevoel erbij is positief. Maar laten we kijken hoe dat anno 2026 is. Wil jij met 4 kaartjes totaal naar Wildlands? Meld je dan nu even in de app. Dus Wildlands nu even sturen in de app. Misschien bel ik jou zo meteen. En mag jij voor ons Wildlands gaan renken?

0: Ryan Paris en Dolce Vita.
1: Rank het uitje.
0: Ja, rank het uitje, dat doen we deze zomer. We sturen jou op pad om alle leuke uitjes van Nederland even te controleren voor ons. Kijken of ze echt leuk zijn, ja of nee. En Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 43 lentes jong, je komt uit Aalten. Ja. En jij wilt graag Wildlands voor ons gaan onderzoeken.
2: Heel graag.
0: Waarom wil je dat zo graag?
2: Nou, ik ben er nog nooit geweest en ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. En ja, dat wil ik eigenlijk weten.
0: Ja, maar jouw vakantie...
2: Of het echt de moeite waard is om daarheen te gaan.
0: En jouw vakantie begint bijna, toch? Dus je hebt alle tijd.
2: Ja, ja, heerlijk. 3 weken.
0: Hey.
2: Nog een weekje en dan...
0: Dat is heerlijk. En wat voor plannen heb je al wel gemaakt voor de vakantie?
2: Ja, maar die standaard dingen. Shoppen en braderietjes langs. Maar dan zo'n uitje naar een dierentuin is dan wel even heel
0: wat. Wat is jouw gezinssituatie? Want ik heb 4 tickets in de aanbieding. Wie kunnen er allemaal mee dan?
2: Sander kan mee, man lief, dochter lief Lieke. En dan gaat waarschijnlijk het vriendinnetje Rianne gaat mee.
0: Ach, dat is leuk. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, bij deze, ik ga jou gewoon blij maken. Alsjeblieft.
2: Oh,
0: ja?
2: Top.
0: 4 tickets voor Wildlands, aangeboden door leukstetickets.nl. Die zijn bij deze voor jou. En daarna mag jij voor ons dus gaan beoordelen hoe leuk Wildlands is. Of het er lekker ruikt. Dat is misschien een beetje moeilijk. In een dierentuin tussen de olifanten en zo. Maar ik wil bijvoorbeeld... Heb je toevallig zo'n blauwe UV-lamp? Om even op de wc ook te controleren of er geen spetters op de muren zitten en zo.
2: Nou, dat weet ik niet, maar daar kunnen we kijken of we daar wat mee kunnen.
0: Nee hoor, je hoeft niet helemaal je innerlijke Rob Geus naar boven te halen, maar je moet wel een beetje streng zijn, oké, okay, Marjolein?
2: Ja, gaan we doen.
0: Oké, okay. Mag jij Wildlands gaan ranken? Veel plezier daar, hè?
2: Top, dankjewel.
0: En dan spreken we elkaar later voor Rank het uitje. Have fun. Dit is Billy Joel, My Life, bij Joe.

0: Joe Cocker, and you can leave your head on.
1: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een van de hits die je zometeen op Joe hoort. Herken jij het beginnetje? Laat dan eventjes de titel achter via de Joe-app. Maak je kans op het Koen en Sander Show pakket. Welk liedje is dit? Dat is het begin. En hoe gaat hij verder? Ja, als je dat een beetje kan meezingen in je hoofd, dan weet je uiteraard wat dit is. Laat maar weten via de Joe-app. Welk liedje is dit? Voor de drie noten en het Koen en Sander Show pakket. En Mart, wat zit er zometeen in het nieuws?
2: Heel veel gaat het over de WK-finale, want er is veel over te vertellen. En ook de zoektocht naar een ontsnapt dier.
3: Ik dacht, wat is dit nou voor beest?
2: Ja, ik heb zo een update.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Het is klokslag 8 uur. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Mart Gul.
18: Goedemorgen. Schorre keeltjes in Spanje. Ja, gejuich en getoeter. Groot feest in Spanje nu dat land voor de 2e keer wereldkampioen voetbal is geworden. Argentinië werd verslagen in de verlenging met 1-0, klonk zo bij de NOS.
19: Dan zit het erop en is Spanje wereldkampioen.
18: Tranen waren er bij sterspeler Messi van Argentinië. Hij sluit zijn 6e WK af zonder titel. Was ook voor het eerst op een WK voetbal in de rust een halftime show met artiesten als Madonna en ook Chris Martin van Coldplay, die samen met kinderen over geloof in de liefde zong. Was wel een kritiek van kijkers dat het allemaal wel erg lang duurde tijdens de rust. Bijna een half uur waren die voetballers niet in actie namelijk. Ons land heeft op de valreep trouwens ook nog een prijs gepakt. We waren het meest sportieve elftal dit toernooi. Dan ander nieuws. 2 doden bij een auto-ongeluk in Zuid-Holland. In Dirksland reed de wagen afgelopen nacht van een dijk. Hoe dat kon gebeuren wordt nu uitgezocht. Een 3e slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar nu is, is ook niet bekend. Dan is de politie steeds meer bezig met drugszaken. De eerste helft van dit jaar steeg het aantal met bijna een 1/10... blijkt vanmorgen uit de nieuwste cijfers. Het gaat om bijna 8000 zaken. Mensen die worden betrapt met drugs, drugs verkopen of drugs maken. Een verklaring voor die stijging heeft de politie niet. En de ontsnapte wallaby die door het Noord-Hollandse dorp Middenmeer hupte, is gevangen. Dat dier, een soort kangeroe is het, hield de gemoederen flink bezig in het dorp, merkte Hart van Nederland.
2: Vrij snel hadden we het door omdat het hobbelde. Ja, dat moet wel een kangeroe zijn.
16: We hebben echt een tijd heel rustig naar hem kunnen kijken. En heel bijzonder. Vooral dat je zo'n hele grote snuit ziet. Hele mooie grote oren. Tot hij helemaal het veld in rende, toen hebben we niet meer gezien.
18: Ja, het was een hele klus om dat dier te vangen. Mensen werd ook gevraagd 112 te bellen, omdat het dus zo'n enorme vangklus was. Maar het is dus gelukt. Het dier is terug bij de eigenaar. Hoe die wallaby kon ontsnappen, dat is nog een raadsel. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Soms een beetje regen, maar op de meeste plekken blijft het droog. 19 tot 23 graden.
17: Dankjewel, Mart. Joe, verkeer door Flitsmeister met file op de A12. Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijzoord, 28 minuten. En de A50 Apeldoorn-Oost tussen Arnhem Centrum en Renkum, 10 kilometer, 33 minuten. Er staan nog 10 andere files nu in het land. Als je daarin staat, verlies je maximaal een kwartiertje.
20: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
17: Goedemorgen, stand-in voor Koen en Sander met Stevie Wonder. Isn't she lovely zo? Na Heaven, dit is Brian Adams.

Stevie Wonder en Isn't She Lovely bij Joe. Goedemorgen, het is 10 minuten over 8. Start van deze maandag 20 juli op de kalender. Je hoort zo meteen onder andere Billy Ocean en Elton John.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: En de FIFA heeft gisteravond zijn eigen regels flink overtreden. Voor het eerst was er een halftime show tijdens de finale van het WK voetbal. De rust duurde daarom 27 minuten en 24 seconden. Maar volgens de FIFA-reglementen mag de rust maar 15 minuten duren. In dat half uurtje waren onder andere optredens van Justin Bieber te zien, BTS, Shakira, Chris Martin van Coldplay en uiteraard was Madonna er ook bij. En de Argentijnse bondscoach Scaloni die verliet huilende persconferentie na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij zegt dat het hem diep raakt en hij zegt sorry tegen heel Argentinië. Dat klinkt zo.
2: Que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma.
1: Ik moet ook bijna huilen. Evelien, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, dat doet wel wat met je, zo'n huilende man ineens.
3: Nou, ik krijg er een
1: grijns
3: van, sorry.
1: Je moet erom lachen. Had ik ook een beetje. Heb je gekeken gisteravond?
3: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja.
1: Wat vond je van de wedstrijd, Evelien?
3: Nou, ik vond alleen de laatste 10 minuten spannend, eerlijk gezegd.
1: Ja, toen gebeurde er eindelijk wat. Ja. En de halftime show, heb je daar een beetje van genoten, van Madonna en zo?
3: Ja. Eerlijk gezegd heb ik een puzzeltje zitten maken. Ja.
1: Dus wacht even, ze hebben daar een miljoen uitgegeven om allemaal wereldsterren in het stadion te krijgen, zeg maar. En jij gaat een puzzeltje maken.
3: Ja, ik doe echt niks. Dus dan maak ik nu weer even mijn puzzeltje uit.
1: Oké, nou. Je houdt wel van puzzelen, want daarom heb ik je ook aan de lijn. We spelen de 3 noten. Ik ga nog eventjes de opgave laten horen. Dit liedje zoek ik. Ja, en ik heb ook wel wat foute antwoorden binnengekregen. Heel vaak Never Tear Us Apart, bijvoorbeeld van In Excess. Kan alvast verklappen dat dat niet goed is. Maar wat is het wel, Evelien?
3: Ja, The Show Must Go On van Queen.
1: Zeker. Gefeliciteerd. Het levert jou op een Koen en Sander Show prijzenpakket.
3: Nou, fantastisch. Wat leuk.
1: Gaan wij ZSM opsturen. En ik ga Queen even helemaal draaien met The Show Must Go On. Mooie maandag.
3: Dankjewel. Goeie show.

0: Billy Ocean, Bad Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s. Sure, they get out of my dreams, get into my car. Gisteravond de grote finale van het WK voetbal Spanje-Argentinië. Spanje is als winnaar uit de bus gekomen. En ik dacht ineens, hey, ik heb in de kerstvakantie, toen ik Koen en Sander ook verving, toen zij op vakantie waren, even gebeld met Liesbeth van Dijk. Ja, zij heeft toen een voorspelling gedaan voor 2026. Zij is paragnost en een van de vragen die ik haar stelde was, gaat Nederland wereldkampioen worden? Nou, ik wist niet meer helemaal wat ze gezegd had. Ik heb het even teruggezocht. Luister wat zij allemaal gezegd heeft in de kerstvakantie over dit WK. En nou, laten we dan even kijken of het klopt, ja of nee.
1: We komen wel redelijk ver. We komen wel in de kwartfinale.
0: Maar we worden geen wereldkampioen.
1: Want ik zie bij ons ook wel wat blessures. En wat ik hoor is een Spaanstalig land weer, die toch weer met die met de hoofdprijs er vandoor gaat.
0: Oké, dat heeft ze dus verteld. Nou, wat klopt? Nou ja, de kwartfinale hebben we niet gehaald. Frenkie de Jong op zich, een blessure, dat klopt wel. Die is waarschijnlijk 4 maanden nu, ligt hij eraf. En Oranje, ja, uitgeschakeld dus tegen Marokko. Maar dat was dus al iets eerder. En een Spaanstalig land heeft gewonnen. Ja, dat had ze eigenlijk al goed toen bekend werd wat de finale zou gaan worden. Want zowel in Spanje als in Argentinië spreken ze Spaans. Dus, nou, Liesbeth, haar glazen bol, die deed het aardig wat betreft het WK-voetbal. Hey, vanavond is het zover. Ik heb er echt heel lang naar uitgekeken. Misschien jij ook wel. Een gloednieuw seizoen van B&B Vol Liefde gaat van start. 6e seizoen alweer. 12 Nederlandse B&B-eigenaren die openen hun deuren en hun hart voor potentiële liefdes. En dat levert ongetwijfeld weer romantische momenten op. Verrassende ontmoetingen. Maar daar kijken we met z'n allen ook voor. Ongemakkelijke situaties. En leuk om even te vertellen. Zometeen ga ik bellen met Pearl, die de liefde heeft gevonden dankzij Winter Vol Liefde, wat afgelopen winter op tv was. Zij is verhuisd van Suriname naar Zweden voor Robin. Nou, even kijken hoe het met haar gaat en of ze gaat kijken vanavond.

0: Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart bij Joe. De headlines van 8:30. Mark, goedemorgen.
1: Een heel goedemorgen. Zometeen in het nieuws van 8:30. De ochtend na de WK-finale met ook nog een goedmakertje voor het Nederlands elftal.
0: En verder Eurythmics en Sweet Dreams.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1.000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Ja?
11: Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Daar heb je Huub. Van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huisgesprek.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar

0: doet.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 8:30, het weer van Weerplaza. Zon en wolken, soms een beetje regen, maar de meeste plekken houden het droog. En het wordt 19 tot 23 graden vandaag. Het verkeer, er is file op de A12, Lunetten Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen, de parallelbanen, staat een vrachtwagen met een lekke band. Zorgt voor 18 minuutjes. En op de A27 een fikse vertraging. Utrecht Almere tussen Eemnes en Stichtse Brug. Auto met pech, 9 kilometer, 50 minuten.
2: Dit is jou.
3: En dan de hoofdpunten uit het nu.nl nieuws. Mark Grol,
4: goedemorgen.
5: Begin met het WK voetbal. Ons land heeft toch nog een prijs gepakt. Hoewel Oranje er al uit lag, na de 16e finale waren we het sportiefste land dit toernooi. Daar hebben we dus een prijs voor gekregen. De wereldbeker ging naar Spanje gisteravond laat. Na verlenging 1-0 werd het ten koste van Argentinië. En dus kwam de Spaanse commentator luchttekort. Seconden, schoon aan de haak. Hij roept dus goal. Argentijnse sterspeler Messi moest na zijn 6e WK-finale huilen, want hij pakte met zijn team dus niet opnieuw de titel. Er was wel kritiek op de halftime show, die volgens kijkers veel te lang duurde met allerlei artiesten die optraden, zoals bijvoorbeeld Madonna. En ook werd de Amerikaanse president Trump uitgefloten bij het uitreiken van de beker. Agenten zijn steeds drukker met drugszaken. Mensen die drugs bij zich hebben, drugs verkopen of drugs maken. In de eerste helft van dit jaar bijna 8000 gevallen zijn vastgelegd bij de politie. Een stijging van bijna een tiende. Waarom er steeds meer drugszaken zijn, dat weet de politie niet. Corné H. moet over een half uur voor de rechter komen. Dat is de man die verdacht wordt van de gijzeling in de gevangenis in Vught afgelopen december. Hij heeft volgens justitie 3 medewerkers gegijzeld door te dreigen met een aardappelschilmesje. H. wachtte in de gevangenis op een plek in een TBS-kliniek nadat hij eerder werd veroordeeld voor de gijzeling in een café in Ede. Inmiddels wordt hij behandeld in de kliniek en straks start dus de zaak over die gevangenisgijzeling. En steeds meer mensen in ons land pakken deze zomer weer de tent, caravan of camper. Vroeger was dat nog een heel gedoe.
6: Als het huis eenmaal overeind staat, dan is het taak om het goed te verankeren. Het is het beste om de pennen schuin in de grond te steken en ze zo enigszins mogelijk goed te borgen. Dan bestaat er de minste kans op een luchtreis bij sterke wind. Wij wensen u een prettige vakantie.
5: Ja, tent opzetten, hoop gedoe natuurlijk altijd, dat kamperen. Stukje Polygoonjournaal was dit, hè. Omroep Gelderland is daar nog eens even verder ingedoken, want het blijkt dat die provincie het meest geliefd is in ons land om te kamperen, met alle bossen, heiden en water daar in Gelderland. En we staan natuurlijk de hele dag aan. Op vakantie wil je echt afschalen. Dat kan volgens experts het beste in de natuur. Groen maakt je hoofd leeg. Wakker worden met de vogeltjes in plaats van met de wekker. Het liefst minimaal 3 dagen weg. Telefoon weg en lekker in het nu zijn.
3: Oké, dankjewel weer, Mart.

0: Wakker worden met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Goedemorgen, dit is Joe Jordan, Diana Ross en I'm Coming Out. Nou, als ik dit muziekje start, ja, herken je het dan direct. Dit is de leader van B&B Vol Liefde en Winter Vol Liefde ook. Wat een paar maanden geleden tijdens de kerstvakantie, zeg maar, die week op televisie was. En daar kennen we Pearl nog uit. Hey Pearl, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Jij reisde af helemaal vanuit Suriname naar Robin in Zweden. En jij vond dankzij dit televisieprogramma de liefde. Hoe is het met je?
1: Oh, het gaat heel goed.
0: Het gaat heel goed. Wat ben je allemaal aan het doen? Want je woont tegenwoordig bij Robin dus in Zweden. Best wel een verandering als je eerst uit Suriname komt. Hoe hou je je bezig daar?
1: Ik hou me met een heleboel dingen bezig. Ik ben sowieso kunstenares, dus ik ben bezig kunst te maken. Ik heb pas een expositie gehad in Zweden. Ik heb pas een kunstworkshop gegeven. En ik kook elke dag lekker. Ik zorg ervoor dat de huishouding op orde is. Ik ben met Valen bezig.
0: En je bent lekker met Robin tegenwoordig. Voel je je al helemaal een Zweedse nu?
1: Nou, dat zal nog even duren, denk ik.
0: Maar spreek je al een beetje Zweeds ook?
1: Als het echt moet, ja.
0: Ja, want het is best een moeilijke taal om te leren, hè?
1: Ja, omdat er zitten wat woorden in waarvan die lijken op Nederlands. En soms betekenen ze ook hetzelfde in het Nederlands. Maar soms betekent dat woord iets heel anders. Dus het is een beetje verwarrend hier en daar.
0: Ja, en jouw zoon die is ook helemaal overgekomen nu, hè?
1: Ja, die is overgekomen. Die is inmiddels een maand of drie en hij heeft zijn draaijaar lekker gevonden.
0: Ja, want hij gaat daar nu, hij studeert daar nu of?
1: Hij zit op school en hij wil ook gaan werken. Dus we zijn bezig met het hele administratieve proces of het rampslamp, zeg maar. Dat kan gebeuren, ja.
0: Ja, ik zag jou vorige week ook op televisie, want toen was er een Hoe is het nu met? Aflevering van B&B Vol Liefde. En inderdaad, je hebt nu je eigen atelier, zeg maar, hè, in jullie huis kan je lekker schilderen. Die kunnen wij ook kopen, die schilderijen. Want ik vond het er mooi uitzien, Pearl.
1: Dat kan.
0: Wat kost dat?
1: Ja, het hangt er helemaal vanaf hoe groot het is. het is afhankelijk van een aantal factoren wat het kost.
0: En vanavond is het 8:55, weer de hoogste tijd voor een nieuw seizoen. Jij zat dan in Winter Vol Liefde, maar vanavond begint B&B Vol Liefde. Ga jij kijken gezellig met Robin Knus op de bank?
1: Natuurlijk ga ik kijken.
0: Wat verwacht je ervan? Heb je al een beetje rondgekeken wie er allemaal meedoen en zo? Heb je een beetje verdiept erover?
1: Ja, we hebben gekeken en ik vind het hele interessante mensen.
0: Ja, er zitten wel een paar flamboyante figuren bij, hè?
1: Precies, dus ik verheug me, ik smul nu al.
0: Je kan ook nog uit de jacuzzi in de jacuzzi gaan kijken, want daar kennen we jou ook nog wel van dat fragment.
1: Ik denk dat iedereen.
0: Ja, is dat niet het fragment? Ja, dat is het fragment waar jij het meest op wordt aangesproken, denk ik, toch?
1: Wat zei je, sorry?
0: Is dat het fragment waar jij het meest op wordt aangesproken?
1: Vooral, ja. Voornamelijk. Er wordt inderdaad heel veel daarover gesproken tot nu toe.
0: En nu is zomervakantie, dus er zijn ook een hoop Nederlanders die in Zweden op vakantie zijn. Word je ook wel eens herkend daar in de supermarkt en zo?
1: Nou, sterker nog, we zijn nu in Nederland op vakantie zelf.
0: Oh, je bent nu in Nederland?
1: Ja, ik ben nu in Nederland. Ja, we gaan morgen weer terug. We zijn er een weekje geweest. Maar ja, we worden wel heel veel aangesproken. Maar ook in Zweden wel eens. Hoor. Dus als er een Nederlander is die we tegenkomen, dan spreekt die ons wel aan, ja.
0: Ja, wat grappig zeg. Nou, fijne vakantie nog eventjes dan in Nederland. En veel kijkplezier vanavond.
1: Dankjewel.
0: Leuk om je even te spreken. Dit was Pearl uit Winter Vol Liefde. Fijne maandag nog.
1: Gaat lukken.
0: Hoi. Vanavond begint dus een nieuw seizoen. Even kijken, 8:55 is het te zien op RTL4. En je kunt ook vooruit gaan kijken bij Videoland. Seventh Garden, hoor je zo. Furly, medley, deeply, naar Supertramp. Dit is de Logical Song bij Joe.

0: Savage Garden en Truly Madly Deeply.
1: De drie noten.
0: Zometeen de Joe Singalong een uur lang meezingen op je maandagmorgen met de beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. En ik ga nu alvast een liedje verklappen wat zometeen voorbij komt. Als je het beginnetje herkent, meld je dan in de Joe App. Kun je namelijk een Koen en Sander Show pakket van me krijgen. Als je het juist hebt, uiteraard. Het begint niet met muziek eigenlijk, dit liedje. Het begint met tekst. Dus kijken of jij op basis van deze zin weet welk liedje dit is. Want zo begint die.
2: Spinderella cut it up one time.
0: Ja, dat is hem. Welk liedje is dit?
2: Spinderella cut it up one time.
0: Als je het weet, klim eventjes in de Joe-app voor zo'n Koen en Sander Show pakket. En Mart, wat zit er zometeen in het nieuws?
3: Zometeen in het nieuws gaan we het hebben over een grote brand die is uitgebroken met dikke zwarte rookwolken. Zometeen het laatste nieuws daarover. En de dag van de huldiging van de voetballers van Spanje.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Even bollen, iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Dit is Joe. 1 minuut voor 9, zometeen de Joe Singalong. Eerst het nieuws met Mark Grol.
11: Goedemorgen. Een grote brand. Die woedt op dit moment in een gebouw met meerdere bedrijven in het Brabantse Udenhout. Er zijn metershoge vlammen te zien en de buurt wordt gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. Verslaggever van Omroep Brabant.
12: Je ziet het van heinde en verre, zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
11: Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen slachtoffers gevallen. Oorzaak van die brand in Brabant is nog niet bekend. Rond deze tijd begint de rechtszaak over de gijzeling in de gevangenis in Vught eind vorig jaar. Corné H. moet voorkomen omdat hij volgens justitie met een aardappelschilmesje meerdere medewerkers vasthield. Diezelfde verdachte werd eerder veroordeeld voor de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij kreeg daarvoor onder meer TBS, maar kon niet meteen naar een kliniek, inmiddels wel. Opnieuw is het misgegaan op een dijk in het Zuid-Hollandse Dirksland. Afgelopen nacht reed daar weer een auto naar beneden. En daarbij vielen 2 doden. Een 3e slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het allemaal kon gebeuren wordt nog uitgezocht door de politie. En een week geleden ook op die dijk een ongeluk met toen 1 gewonde. En de kerstverse wereldkampioen voetbal Spanje is onderweg naar huis. Die ploeg wordt begin van de middag verwacht. En daarna is meteen de huldiging in de hoofdstad Madrid. Met een parade met een open bus en de ceremonie. Spanje won de WK-finale van Argentinië gisteravond laat. In de extra tijd werd het 1-0. Op Spaanse straten en pleinen is het tot laat of ja, vroeg gezellig geweest. En bij de huldiging vandaag in Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, lokale bui. Maar over het algemeen droog vandaag, 19 tot 23 graden.
10: Het verkeer dan. Er is file op de A12 Lunetten Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn op de hoofdrijbaan 12 minuutjes. En er ligt wat op de A15 bij het Vaanplein tussen Oostvoorne en Ridderkerk. Daarom vanaf Charloos-Roon tot aan het Vaanplein zo'n 13 minuten extra reistijd. En we gaan beginnen aan de Joe Singalong. Een Koen en Sander showpakket ligt hier voor je klaar als jij de 3 noten weet herkennen. En ja, het zijn niet echt noten, want dit liedje begint met tekst. Er wordt iets gezegd. En herken jij hier aan dit liedje? Luister goed.
13: Cinderella cut it up one time.
10: Als je het weet, stuur een berichtje in de Joe app.
13: Cinderella cut it up one time.
14: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
10: Yes, meezingers uit de jaren 70, 80 en 90. Onder andere van de Pointer Sisters Show. Fire, hoor je na Wham.

0: Pointer Sisters en Fire. Aan het begin van de Joe Singalong voor deze maandagochtend. Goed dat je erbij bent. De lekkerste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Elke werkdag hier tussen 9 en 10. Carina, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Gezellig dat jij er ook bij bent. 37 ben je, Hazeswoude Rijndijk, daar woon je. En je hebt vakantie best wel lang ook, want je werkt bij een school, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heerlijk. Hoeveel weken ben je vrij?
1: 5 weken.
0: Nou, dat is toch zalig. Wat ga je allemaal doen in die 5 weken?
1: Nou, we gaan nog lekker een week naar een huisje in de Achterhoek. En verder lekker in en rondom het huis een beetje chillen.
0: Nou, dat is toch ook prima inderdaad. Je blijft lekker in eigen land sowieso.
1: Ja, ja, ja. Van deze keer herfst gaan we nog wat verdere reis maken.
0: Ja, dus, ik ben in de zomer ook een beetje door Koen en Sander. Maar in de zomer ga ik eigenlijk ook nooit op vakantie. Het is heerlijk weer in Nederland. Ja. Waarom zou je?
1: Precies. Ja, ja precies.
0: Hey, goed bekeken, Carina. Ik heb jou aan de lijn voor de 3 noten. Ik heb jou het begin laten horen van een bekende Joe-hit. Vraag is, wat is het? Het was een zinnetje eigenlijk waar dit liedje mee begint. Laten we nog een keertje luisteren.
2: Spinderella cut it up one time.
0: Ja, welk nummer denk jij hier uit te halen?
1: Volgens mij is dit Salt and Peppa met Let's Talk About Sex.
0: Let's Talk About Sex, oelala. Wil je er echt over hebben, zo vroeg Carina?
1: Ja, het is al 9:10, ja. Toch? Ja.
0: Dan kan het wel, hè? Dan kan het wel, oké. Je krijgt ook iets leuks voor in bed. Je krijgt namelijk een kussen naar wens van Beter Bed. En ook het Koen en Sander Show pakket komt je kant op.
1: Helemaal leuk.
0: Fijne vakantie. Ja.
1: Dankjewel, het gaat lukken.
0: En nu helemaal Salt and Peppa.
2: Cinderella cut it up one time.

Wind bij de Joe Singalong. Zometeen Montel Jordan, This Is How You Do It. En vandaag maandag 20 juli is het op de Tilburgse kermis. Roze maandag, dus ik dacht ik zoek even een leuk gay liedje in de computer hier bij Joe. Ik tik gay en ik krijg Gloria Gaynor. Nou, perfect hoor, voor roze maandag.

0: een liedje dat je graag zou willen horen zometeen. Om je maandag net even wat lekkerder te beginnen. Laat maar eventjes weten via de Joe-app. Maak je ook kans op leuke prijzen trouwens. Dus je verzoekje komt op de radio en je maakt kans op een leuke prijs. Nou, win-win. Wees welkom in de Joe-app. Het nieuws verder, 9:30. Wat zit er zometeen in, Mart?
1: Goedemorgen. Weer een ongeluk met 2 doden. Zo meer details. En ondanks ook kritiek op het WK voetbal hoor je zo een hele lofzang.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed.

0: luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Casemate tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar casemate.nl.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters. Ja.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Stipt 9:30, het weer van Weerplaza. Zon en wolken, soms een beetje regen, maar de meeste plekken houden het droog. Het wordt 19 tot 23 graden. Op de weg een file die opvalt, dat is de A15 Oost-Voorne Ridderkerk tussen Heijplaat en Pernis en het Vaanplein, 5 kilometer, 21 minuten daar. Dit is jou. En het nu.nl nieuws, dat krijgen we van Mart Gul.
5: Goedemorgen. Opnieuw een dodelijk auto-ongeluk in ons land. Weer zijn twee mensen overleden, nu in het Utrechtse Maarsen. Slachtoffers zijn volgens de politie een meisje van 17 en een vrouw van 18 uit Maarsen. In Zuid-Holland gebeurde ook een dodelijk ongeluk. En daar ook twee doden, waarvan nog niet bekend is wie het zijn. Oorzaak van de beide ongelukken wordt onderzocht. Brandweer is druk met het blussen van een grote brand in Udenhout op een industrieterrein daar. Gebouw met daarin meerdere bedrijven, daar woedt het vuur. Op beelden zijn gitzwarte rookwolken te zien en vlammen die meters hoog uit het dak komen. Hoe de brand is begonnen is niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, zegt de brandweer. Een miljoen mensen worden vandaag verwacht in de Spaanse hoofdstad Madrid. Vanmiddag worden daar de Spaanse voetballers worden daar gehuldigd, nu ze het WK hebben gewonnen. Ze gaan met een open bus Madrid door en er is een ceremonie.

0: ceremonie. Het toernooi zit natuurlijk nu op. Een van de gastlanden, Amerika, daar wordt de balans opgemaakt na weken spelen. Er is natuurlijk kritiek geweest, hè, op de drinkpauzes, op die lange halftime show met optredens van bijvoorbeeld Madonna tijdens de finale gisteravond. Amerikaanse president Trump kijkt op zijn Trumps positief terug.
1: This was one of the greatest events of any kind ever held. So we're really happy that it did so well. And all over the world, people have come and they've loved our country. You know, shown off our country in a different light. And it was a great thing. It was a great event.
0: Ja, een mooi en groot event. En het is goed gegaan, zegt Trump dus. Trump hoopt dat Amerika nog een keer een WK mag organiseren. En hij hoopt het zelf ook nog mee te maken, zegt hij. Hij is inmiddels 80. En de zomer betekent natuurlijk volop evenementen. Roze maandag vandaag op de Tilburgse kermis. De Vierdaagse Week in Nijmegen is bezig. Lopers die kunnen vandaag voor de laatste keer hun startbewijs ophalen voor ze morgen van start gaan. En de feestvierders in Nijmegen hebben natuurlijk al een heel weekend erop zitten. Het feestje in de Achterhoek is vanmorgen voorbij. Festival de Zwarte Cross. De camping stroomt daar leeg. Ja, en dat betekent zoals ieder jaar de alcoholcontrole bij de uittocht. Hart van Nederland is erbij. En deze bezoekers die wisten ervan.
2: Nou, ik heb er een beetje om gedacht. Ja.
3: Nou, we houden wel een beetje met op tijd mee op gisteren, ja. Ja. Als je kwijt bent, dan heb je niks, hè?
0: Ja, dat rijbewijs heeft hij het dan over. Het is altijd een heel spektakel met mensen in de berm die op een klapstoel kijken hoe soms nog halfdronken festivalgangers moeten blazen.
4: Elk jaar ga ik hier spannend even kijken en dan zien hoe stom dat de mensen kunnen zijn. Dat ze weten dat, ja, dat je gewoon moet zorgen dat je niks op hebt bij je langskomt.
0: En later dan maakt de politie bekend hoeveel mensen nu wel of niet zijn betrapt.
5: Oké, ik wist niet dat dat een ding was.
0: Ja, echt een klapstoel in de berm.
5: Wauw.
0: Broodjes en alles.
5: Mart, dankjewel, hè.
6: Doei.
5: Het is de Joe Singalong waar we middenin zitten. Verzoekje mag je altijd insturen. Kan je zelfs in de prijzen vallen. Ik heb bijvoorbeeld een berichtje gehad van Tijn uit Sint-Michielsgestel.
7: Goedemorgen, Edwin. Ik zou graag een verzoekje willen doen voor de Singalong. En dat is namelijk het nummer Shout van Tears for Fear. Zodat wij jullie op de zaken deze ochtend lekker kunnen meezingen met z'n allen. Alvast bedankt en nog een goede show gewenst.
5: Dankjewel. Groetjes daar op de zaak. Als dank voor je verzoekje krijg jij het Auto Taalglas Superster pakket. Inclusief een JBL box. En wil je die nou ook een keertje winnen? Stuur dan je verzoekje in via de app.
8: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
5: Ja, en voor Tijn dus, zoals beloofd, Tears for Fears. En Shout verder zometeen de Spice Girls. En ook Danny de Munk komt eraan. Siske de Rat.

de Joe Singalong met Barry White. En you're the first, the last, my everything. Zometeen, Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. Eerst de Spice Girls. En een van de Spice Girls die is afgelopen weekend getrouwd. Sporty Spice, Mel C, is getrouwd met haar nu man Chris. Het was een mooie en rustige bruiloft volgens de mensen die erbij waren. En haar dochter van 17 was een van de bruidsmeisjes. Je hoort nu de Spice Girls bij Joe in de Singalong. Dit is Stap.

The Joe is sing-along, of eigenlijk Siska de Rat in dit liedje. Ik voel me zo verdomd alleen. Nou, het valt allemaal wel mee hoe alleen Daddy zich voelt. Op zijn socials zag ik net dat hij heerlijk op vakantie is. Lekker aan het genieten is van het eten, het mooie weer en de gezelligheid. Dit is de Joe sing-along, de beste meezingers. Iedere ochtend tussen 9 en 10. Hier is Alice Cooper en Poison.

0: Alice Cooper en Poison bij Joe. Zometeen veel plezier met Daniel. Hoor je onder andere deze van Prince.
1: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Deze week in de bonus: De Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
14: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live

0: potje spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Dit is 10 uur bijna en dit is het nu.nl nieuws. En dat krijg je van Carné van Opnieuw.
5: Goedemorgen. Het is opnieuw misgegaan. Op een dijk, dit keer in het Utrechtse Maarsen. Bij een auto-ongeluk kwamen daar een meisje van 17 en een vrouw van 18 om het leven. Ook in het Zuid-Hollandse Dirksland was een ongeval met 2 doden, van wie de identiteit nog niet bekend is. De politie onderzoekt nog hoe beide ongelukken precies konden gebeuren. Om het tekort in de kraamzorg aan te pakken, openen zorgverzekeraars deze zomer 14 speciale kraamhotels, meldt het AD. Ouders en hun pasgeboren baby's kunnen daar terecht in ziekenhuizen of speciaal afgehuurde hotelkamers. En door een gebrek aan personeel zijn er nu lange wachtlijsten, waardoor sommige gezinnen soms helemaal geen hulp krijgen. Door de zorg op één plek te bundelen zijn de medewerkers geen tijd meer kwijt aan reizen. In Spanje is een jongen van 13 omgekomen na het winnen van het WK voetbal. Gebeurde in een plaatsje in het westen van Spanje. Daar waren feestende mensen op een fontein geklommen, waarna die instortte. Naast de omgekomen jongen raakten er ook nog meerdere mensen gewond. De lokale overheid leeft mee met de nabestaanden. En over een uur is het weer zover. Vanuit Rotterdam vertrekt dan de Roze Maandag Express. Een trein die feestvierders naar Tilburg brengt. Naar de grote kermis daar, waar vandaag alles in het teken staat van een van de grootste LHBTI-feesten van ons land. Bezoekers vieren daar dat ze mogen zijn wie ze zijn. Er worden 100.000 mensen verwacht in Tilburg. Nog het weer van Weerplaatsen. Lokaal valt er nog wat regen. Vanmiddag blijft op de meeste plaatsen droog. Dan ook meer zon. En het is zo'n 19 tot 23 graden.
4: Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan. Eigenlijk is er maar één melding. Dat is de A12. Als je rijdt van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk naar Duitsland, 20 minuten. Dat is bij de grens daar. Voor de rest is het overal lekker doorrijden. Vakantie.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: Tenminste voor degenen die vakantie hebben, hè. Ja, en ik, wij houden de economie wel draaien met de hits van de Jacksons. Ria Prince.

analyse van de Jacksons over de WK-finale van gisteren. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Ze moeten op zoek naar de boogie. Dan moeten ze daar op zoek. Of was het een andere dans? Een Spaanse misschien. Niet de boogie, maar was de flamenco de daner? Ja, hè? Hey, goedemorgen. Dit van Joe Knallen door de maandag als Ferran Torres de bal in het net schiet. 100% schoolvakantie in Nederland. 100% vakantiemuziek bij Joe. Daniel Smulders hier een heerlijke zomerliedjes. Dan Harmon bijvoorbeeld. Je hoort Relight My Fire. Genesis bij Joe.

Joe. En Pink, zo lekker man. Maandag, nieuwe week, ligt aan je flipflops. En die vullen we met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Met een nummer waar je bij de titel misschien meteen denkt aan een duister Scandinavisch drama op Netflix. Maar dat is helemaal niet waar. Het is het ultieme sexy power koppel verhaal. Het gaat over Suicide Blonde. Dat was voordat we geobsedeerd waren door Taylor Swift en Travis Kelce. Je had in de popwereld het absolute koningspaar van de romantiek. INXS zanger Michael Hutchins en Kylie Minogue. Kylie die moest voor een filmrol naar platina blond. Dus geen subtiele highlights, maar standje. Hallo, hier ben ik. De kapper keek ernaar en zei: meid, dit is geen platina blond, dit is Suicide Blonde. Kylie in de deuk belt Michael Hutchins en die denkt: dat is een wereldhit. En die hoor je nu.

0: plaatje gemaakt. Naar aanleiding van het blond maken van het haar van Kylie Minogue. In excess, hoor je, Suicide Blondes. Bij Joe, met het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Een van de grootste hits van ABBA ga je zo horen. En één vraag die genoeg was voor een wereldhit. En het is niet... What is love?
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: De prijs van

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

Kijk, zo'n hologrammenshow is leuk, zoals ABBA heeft in Londen. Maar dat is echt als ze zelf niet meer kunnen. Bon Jovi kan nog keihard knallen, doet hij ook. Met grote iconische neonletters staat hij in Madison Square Garden avond na avond. De man is deze maand na 4 jaar stilte eindelijk begonnen, zijn grote comeback tour. Zijn stem doet het weer, band knalt als vanouds, energie spat er vanaf. Joe haalt New York naar jou. Volume naar rechts, Bon Jovi komt eraan naar Spandau Ballet.

WK-finale en de halftime show met grote namen Shakira, BTS, Chris Martin van Coldplay en Justin Bieber. Op de socials zijn heel veel teleurgestelde stories te zien dat het optreden van Madonna was opgenomen. Dan moet ik zeggen, dat was wel een dingetje inderdaad. Het rolletje van Ronaldo en Ronaldinho tijdens dat optreden was dan weer wel leuk. Als je het shirt dat Madonna trouwens aan had heel erg leuk vond, dat roze met een 2 erop en Madonna, is te bestellen via de eigen site. Zo slim is dat dan ook wel weer. Kost je €80. Hier is ze bij Joe.

0: maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s, 90s. Je luistert Joe, doe je goed. Ik heb grote namen, namelijk Billy Joel en ook Elton John. En over grote namen gesproken, dames en heren. Wil je wel aankomen, Carné? Carné van de Ring.
1: Oh, Daniel, dankjewel, wat een eer. Nou, ik heb zo'n nieuws over de zomer in Nederland. Hou dan rekening met een hoop gedoe als je daar met de auto hier blijft. En toch feest in Argentinië na de WK-finale.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
15: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
5: Kippie. Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Watches. Lekker toch?
1: Ja. Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Dit is jou. 11 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het wordt een zomer vol files. Zo is de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht voor 9 maanden dicht. En weggebruikers moeten rekening houden met flink meer extra reistijd. Waarom dit nodig is, vertelt Rijkswaterstaat bij de NOS.
6: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
5: Daarnaast is ook de Merwedebrug bij Gorkum tijdelijk gesloten voor vrachtverkeer. En al deze werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de grote renovatie van begin volgend jaar. Dan is de Brienenoordbrug aan de beurt, de drukste brug van ons land. Het had eigenlijk nooit mogen gebeuren, dat heeft Corné H. zojuist gezegd in de rechtbank in Den Bosch. Hij staat daar terecht omdat hij eind vorig jaar meerdere medewerkers van de gevangenis in Vught vasthield met een aardappelschilmesje. Verdachte werd 2 jaar geleden ook al veroordeeld voor een gijzeling in een café in Ede. Hij kreeg daarvoor onder meer TBS en is inmiddels opgenomen in een kliniek. Het Verenigd Koninkrijk krijgt vandaag de 7e premier in 10 jaar tijd. Andy Burnham, de oud-burgemeester van Manchester. Hij neemt officieel het stokje over van Keir Starmer. Hij stapte vorige maand op nadat hij binnen zijn eigen Labour-partij steeds meer onder vuur kwam te liggen en ook flink verloor bij regionale verkiezingen. Burnham wil gaan voor verandering, zei hij laatst in een speech.
7: This is a last chance to change and we must take it together, united together.
5: Burnham zal vandaag door koning Charles worden gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Ja, en voetbal, een feestje vieren na een verloren finale. Het klinkt gek, maar ze gaan het toch doen in Argentinië. Het land verloor gisteravond met 0-1 van Spanje. En toch roept de president een nationale feestdag uit zodra de spelers terug zijn voor de huldiging. Wanneer die is, is nog de vraag. Ook is nog onduidelijk of dit het laatste WK zal zijn van sterspeler Messi. Het was al zijn 6e en na de finale was hij ook in tranen. Nog het weer van Weerplaatsen. Lokaal valt nog wat regen vanmiddag. Op de meeste plaatsen droog, dan ook meer zon. Zo'n 19 tot 23 graden.
4: En dit is de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. De vertragingen van 20 minuten of langer, dat is de A8 Zaandam-Amsterdam tussen West-Zaan en Zaandam. Defect voertuig, 20 minuten extra reistijd. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven, 20 minuten. Ook dat komt door een defect voertuig. En dan de A50 Arnhem-Os tussen Waterberg en Renkum. Dat is een half uur.
8: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: En de Piano Man van Billy Joel na Elton John. Over Piano Man gesproken. Dit is I'm Still Standing. Joe!

0: collega hebben die Jos heet. En Jos is op vakantie als iemand vraagt, waar is Jos?
1: Jos is on a vacation far away.
0: Die had je nog nooit gehoord, hè? Nee. Kan ook trouwens als je collega Joost of José heet. Je luistert naar Joe en het WK-feestje vieren we met Cool and the Gang. Nou, de back.

En het bleef nog lang onrustig in Spanje. Heb je last van een WK ter nu? Over 2 dagen kun je bij Veilinghuis Christie's bieden op de echte finaleballen. Ik weet niet hoeveel je ervoor moet gaan betalen, maar misschien handig als je met je maten de pot nog een keer wil overspelen op een trapveldje in de buurt. Of vind je het topje van Shakira leuker dat ze droeg tijdens haar muziekvideo Die Die, officiële lied van het WK. Je biedt voor het goede doel dan, onderwijs voor kinderen. De veiling start over 2 dagen.

0: de zon ondergaat.
1: Dit is er zo een. Too Much Heaven van Bee Gees.
0: Bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Met Sting zometeen en ook Midnight Oil, Bats Are Burning.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Opvul artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Kees-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar kees-smit.nl.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: verdien je geld op de meest getoonde prijs.
1: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Joe, heb je aanstaan met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s... en de verkeersinformatie van Frits Meister. Er zijn 4 meldingen op dit moment die langer zijn dan 20 minuten. Ik zal ze even doornemen met je. Dat is de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Grens en Duiven. Defect voertuig zorgt voor 35 minuten. A18 Varsseveld-Zevenaar tussen Wiel en Ouddijk, 25 minuten. A67 vanaf België richting Eindhoven. Bij Eersel is een ongeluk gebeurd daar. Half uur extra reistijd vlak voordat je de ring van Eindhoven opgaat. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. Grenscontrole, 20 minuten extra.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: Lekker maandag, een volle week. 70s, 80s en 90s, zoals Sting die je gaat horen na Midnight Oil, Bats Are Burning.

bij Joe in Fields of Gold. Wat leuk dat je luistert. Als dank krijg je het allerlekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals een van de hits van Toto zometeen. En Kai Merckx is op vakantie, hè, die normaal altijd 's middags hoort. Middagshow van Joe. Jorien Renkema hoor je de komende weken. Maar jouw favoriete spelletje is niet op vakantie. Vanmiddag weer, 16:45. Gloednieuwe ronde van de Alpha Battle. Schone lijst, schoon boord, doe mee. En je maakt kans op 1000 piek vakantiegeld. Lekker. Je kunt ook gewoon meedoen waar ter wereld je ook bent. Hè? Dus als je op vakantie bent nu en je wilt toch nog gaan paragliden, maar je vindt

0: the line. Zit jij er ook al klaar voor?
1: Ja!
0: De zomer is officieel begonnen. Zet de sangria maar koud, want BNB voor liefde is er weer. 8 weken lang gluren bij BNB-eigenaren in Spanje, Frankrijk en Bonaire. Vanavond allereerste aflevering bij RTL 4. Maar ik hoor dus dat je de eerste 5 afleveringen nu al kunt vooruitkijken. Niet doen alsjeblieft, niet doen. Kunnen we het er nooit meer over hebben, ga je alleen maar spoilen. Veel plezier met BNB. Ik heb hier een belle Helene. Dit is Doe Maar met Joe.

0: Morissette. Thank you, audio. Bij Joe met de 80's lunch over een paar tellen. Het gebeurt direct na 12 uur. Met je favoriete hits uit de jaren 80. Geef ze maar door via de app van Joe. Je krijgt in ieder geval Van Halen met Jump. En we hebben een hit van George Michael. Naar nieuws van 12 uur. En dat krijg je weer van Ellen. Goedemorgen nog, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. Je hoort zo meteen hoeveel geld de film The Odyssey in zijn eerste weekend al heeft opgebracht.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
3: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel

0: luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen?
3: Wat dacht je van?
2: Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Krijg je van Ellen Altena.
2: Goedemiddag. Veel spijt bij Corné H. Dat is de man die terecht staat omdat hij eind vorig jaar meerdere medewerkers van de gevangenis in Vught vasthield met een aardappelschilmesje. In de rechtbank zei hij dat dit nooit had mogen gebeuren. Corné H. werd 2 jaar geleden al veroordeeld voor een gijzeling in een café in Ede. Hij kreeg daarvoor onder meer TBS en is inmiddels opgenomen in een kliniek. Er worden veel files verwacht in de omgeving van Dordrecht. Dat komt doordat de Papendrechtse brug voor 9 maanden dicht is. De Rijkswaterstaat vertelt bij de NOS waarom de brug wordt aangepakt.
3: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
2: Ja, ook zijn er problemen op de Merwedebrug bij Gorkum. Die is tijdelijk gesloten voor vrachtverkeer. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie. Dat zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. En Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen. Er zouden 7 gewonden zijn. En de nieuwe film The Odyssey is nu al een enorm groot succes. De nieuwe film van Christopher Nolan heeft in het eerste weekend wereldwijd al €230 miljoen opgebracht. Filmkenner Carné van der Brink.
4: Dit is toch wel het Christopher Nolan-effect. Veel mensen zijn altijd benieuwd waar deze filmregisseur mee komt. Of het nou gaat om Batman, Zwarte Gaten of een film over de bedenker van de atoombom. Alles wordt een succes. En nu lopen ook weer heel veel mensen warm voor een film over een oud Grieks gedicht.
2: Nou, het is Nolans eerste film sinds Oppenheimer uit 2023. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden.
1: Aansluitend verkeersinformatie van Flitsmeister op Joe met de melding voor de A7 Westerbroek-Bremen. Dus de Ouderschans en de grens, daar zit je op 20 minuten. Grenscontrole is dat. A12, dat is Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven, 25 minuten. A50 Arnhem-Oost tussen Grijswoord en de Rijnbrug, een half uur extra. En de A67, als je vanaf België naar Eindhoven rijdt, bij Eersel begint het langzaamaan rijden. En dat duurt zo'n 40 minuten aan extra reistijd.
5: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
1: En smakelijk eten. Alleen maar hits uit de jaren 80 op je boterham. Met Van Halen en Jump Now.

gaande tussen een grote filmster en een zwoele zangeres. Ik heb de hoed en de rand. En die hoor je zo meteen bij Joe in de 80's lunch. Stel je nou eens voor dat... Er is toch misschien wel een beetje een teleurstelling. Dat de grote hunk waar alle meiden verliefd op waren... blijkt te zijn geworden... basisschooldirecteur. Ja, niet het meest alles sexy beroep natuurlijk. Gaat om deze man, Glenn Medeiros. Populaire zanger uit de jaren 80. Tegenwoordig basisschooldirecteur. Wel weer op Hawaii, dat dan weer wel.

80's Lunch bij Joe met Level 42, die ik speciaal even voor Roland moet draaien. Je hoort Lessons in Love over een paar tellen. Doe even concentreren. Ik heb echt een goed verhaal. Stel je voor, je bent Brad Pitt. Je bezit een Frans droomkasteel van zo'n 60 miljoen. Je verdient bakken geld met je eigen rosé. Wat doe je dan als hobby? Je bouwt een hypermoderne studio in je achtertuin. En diep achter die gesloten deuren is het nu heel geheimzinnig, want niemand minder dan Sade zit daar op dit moment in alle stilte een nieuw album op te nemen. En dat is historisch, want 40 jaar geleden nam ze op exact

0: Lessons in Love bij Joe met het allerlekkerste uit de jaren 80 tot 1 uur. Want we hebben de Joe 80's Lunch. In de app kun je doorgeven wat je graag wil horen. Favoriet is altijd weer Bruce Springsteen. Ik heb Born in the USA voor je. En misschien wel het allermooiste liefdesliedje dat Lionel Richie ooit heeft gemaakt. Ik denk dat je die al heel lang niet meer hebt gehoord. Het is zeker niet Hello, het is ook niet Say You, Say Me. Nee, het is een andere. Allemaal hele bijzondere. Laat maar luisteren.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
7: Kippie.
8: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettel. 30 seconden, 1 letter. Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L en geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus. Een bekende Nederlander.
9: René.
8: Durf jij de Alphabettel aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op €1,000. De Alphabettel, maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar.

0: nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders grijp je mis.
20: Joe, heb je aanstaan. En we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 54 files in Nederland, ruim 180 kilometer aan vertraging. Dit zijn de meest opvallende van 20 minuten of langer. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Verkeer wordt daar omgeleid door wegwerkzaamheden. 25 minuten extra reistijd. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de grens, 25 minuten. Vanaf de Nederlandse grens naar Duiven, de andere kant op, 20 minuten. A18 Varsseveld-Zevenaar tussen Wiel en Oud-Dijk, 20 minuten. A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en de Velsertunnel, daar 20 minuten. En de A50 Apeldoorn-Os tussen Waterberg en Renkum, 20 minuten extra reistijd.
21: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
20: Oh, voor in de file. Ja, dan maar meezingen met de hits uit de jaren 80. Hè, met Lionel Richie zo. Mooie ballad van hem naar Bruce Springsteen.

0: Hey, maar dit is wel even liefde als we eerlijk zijn, hè?
1: De Joe 80's Lunch.
0: Namelijk Lionel Richie schreef dit liedje voor zijn eigen vrouw. You are the sun, you are the rain. That makes my life this foolish game. You need to know I love you so. And I do it all and again and again and again. En daarna gingen ze scheiden. Het is echt serieus. Dan is hij nog een keer getrouwd, is ook geen succes geworden. En nu is hij met zijn, 40-jarige jongere vriendin. Lionel Richie was dat. Leuk om even te horen. Dankjewel voor het aanvragen van deze lekkere track uit de 80's. Mocht je ook favoriete liedjes uit de jaren 80 hebben die je aan wil vragen, kun je doen via de app.

Why Tell Me Why. Oude rockers still going strong. Het is niet de Muppet Show dit. Dan klinkt het wel een beetje zo. Nee, ZZ Top. Ze stonden op Bospop en ja, het is ongelooflijk wat voor gitaar dat die gast heeft. Dat is echt niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n gitaar gezien. Die ene gitarist van ZZ Top. Ik heb even op mijn Instagram gezet. Dat is Daniel van de Radio. Ja, je moet even checken. Zo'n gitaar heb ik er nooit gezien. Speciaal van Patrick, die was erbij vorige week. Hij vond het cool en vond het vet. Hij heeft meegehad.

0: Tainted Love. De Joe 80's Lunch. Alleen maar liedjes uit de jaren 80. Doen we morgen weer een uur lang tijdens de lunch. Favorieten geef je door via de app van Joe. We pakken de 70's en de 90's erbij. Want dat is Joe en beste uit de jaren 70, 80 en 90. Boniem onder andere. En je krijgt Chantal Hutten. Na het nieuws van 1 uur. En dan krijg je weer van Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen een enorme boete voor een bekende Chinese webwinkel.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Kees Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman. Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Goedemiddag, het is 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
9: Goedemiddag. Een megaboete. De Chinese webwinkel AliExpress moet van de EU €550 miljoen betalen. AliExpress zou namelijk te weinig doen om de verkoop van illegale of onveilige producten tegen te gaan. De Chinese webwinkel krijgt 3 maanden de tijd om met een verbeteringsplan te komen. En als dat niet gebeurt, komen er misschien meer boetes. Asielopvangorganisatie COA eist ruim €184 miljoen van een zakenman. Die regelde met zijn bedrijf hotelkamers voor asielzoekers. Maar vorig jaar ontstond er een conflict, meldt het FD. Het COA kwam erachter dat deze man wel erg veel geld verdiende bij het regelen van de hotelkamers. De zakenman verdiende daar tot €100 per kamer per dag aan. Keir Starmer heeft nu echt afscheid genomen als Brits premier. Voor zijn ambtswoning aan Downing Street 10 hield hij een afscheidsspeech.
10: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
9: Nou, Starmer stapte vorige maand op. Hij lag al een tijd onder vuur binnen zijn eigen Labour-partij. En ook verloor hij flink bij regionale verkiezingen. De nieuwe Britse premier wordt Andy Burnham. Hij is de 7e premier in 10 jaar tijd. En zeker 16 bestuurders zijn betrapt met te veel alcohol op... nadat ze van festival Zwarte Cross kwamen. De politie had de alcoholcontrole bij de uittocht na het festival al aangekondigd. En deze woordvoerder legt uit.
11: Wat je vaak ziet, is dat je hebt natuurlijk zo'n heel weekend. Op een gegeven moment je lichaam raakt op een gegeven moment een soort van verzadigd. Ja, en dan heb je kans dat je denkt dat je wel kunt rijden. Maar de waardes hier laten nog steeds zien dat je nog steeds onder invloed bent.
9: Nou, er zijn wel minder mensen betrapt dan vorig jaar. Toen waren er zeker 43 mensen nog onder invloed. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is vandaag 19 tot 23 graden.
8: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. Er zijn 32 files in Nederland. In één sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Bankhoef is een ongeluk gebeurd. 44 minuten extra.
12: Dit is Joe met Chantal Hutte.
8: En ik heb zo dadelijk Boney M. Daddy Cool voor je op deze maandagmiddag. Maar eerst Phil Collins en In the Air Tonight. Ja!

je maandagmiddag. Chantal hier. Ja, en ik kan nu zeggen, midden in je zomervakantie. Echt alles en iedereen lijkt vrij te hebben. Misschien heb je het ook op je werk. Dat je bijna struikelt over de afwezigheid van je collega's, zeg maar. Is hier ook lekker rustig. Maar hopelijk is dat dan ook te merken op de weg vanmiddag. Hè? Dat zou lekker zijn. Ik heb het beste uit de 70s, 80s en 90s voor je. Met zo 4 donkerharige dames. Ja, en vooral donkerharig. Absoluut niet blond in ieder geval. What's up, hoor je zo. Maar eerst Tina Turner bij Joe. En typical male.

De Voornaamlands, what's up, hier bij Joe. Hey, als je de keuze hebt, hè, en je wil mooie foto's laten maken van jezelf. Je doet gewoon een keer gek, je denkt, oh, ik wil een keer mooie foto's met een fotograaf. Ga je dan voor een superbekende fotograaf of gewoon voor een wat minder bekende fotograaf? Ja, ik denk dat als je de keuze zou hebben, zou je zeggen, oh nee, doe maar die superbekende fotograaf. Dan weet ik zeker dat de foto's goed zijn. Maar ik wil je juist aanraden om dat andere te doen. Want dat kan dus ook supergoede resultaten geven. Bewijst ook Taylor Dane, namelijk. Ja, de schrijver van Tell It To My Heart, dit liedje. Die zat een beetje in dezelfde situatie namelijk. Die wilde namelijk heel graag de gevestigde Madonna hebben. Want daarvan wist hij zeker, dit komt helemaal goed. Het werd Taylor Dane, maar daarmee ook gewoon een dikke vette knijterhit. Tell It To My Heart hoor je nu bij Joe met zo, The Baby.

0: bij Joe. En het is bijna 2:30. Dat betekent dat het zometeen weer tijd is voor de Joe Hit Quiz. En daarbij kun je de nieuwste editie van Hitster winnen. Battle of the Generations. En ik heb gewoon heel erg veel zin om er eentje weg te geven. Dus ik hoop ook gewoon heel erg dat de persoon die straks meedoet, dat hij ook echt gaat winnen. Want wat is nou de Joe Hit Quiz? Nou, je krijgt zometeen van mij 3 fragmenten. En aan jou is de taak om te zeggen, komen die uit de 70s, de 80s of de 90s? Wil je meespelen? Dat kan. Ik heb vast een oefenopgave. Dan kun je direct ook een beetje aanvoelen wat het spel is. Vertel mij maar heel even, uit welke decennium komt dit liedje? Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Komt hij uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur het in met de Joe-app en misschien speel jij straks wel mee. Je hoort hem zo meteen helemaal en ook Boyzone komt eraan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.

0: Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Kees Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassakorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ja?
10: Echt serieus?
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
15: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
16: craving. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
23: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 37 files in Nederland. In eentje sta je langer dan 20 minuten. En dat is op de A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Bankhoef 43 minuten.
24: Dit is Joe met Chantal Hutten.
23: En zometeen weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook Boyzone komt eraan. Picture of You. Maar eerst Rick Astley. Never gonna give you up.

0: en Picture of You hier bij Joe.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Het is 2:10. Dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Dat spelen we elke werkdag. En vandaag speel ik dat met Melanie van 51 uit Zelhem. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Hey Melanie, jij moet de gezelligste buurvrouw zijn van het dorp.
2: Dat weet ik nog zo niet.
0: Niet? Nou, ik heb gezien. Ik heb gelezen dat jij schapen, katten, honden, duiven, kippen, konijnen hebt. Jij hebt gewoon een soort kinderboerderij thuis.
2: Ja, dat klopt.
0: En betekent dat dan ook dat het hele dorp bij je langskomt? Of denken ze juist, nou Melanie, daar moeten we niet zijn, want daar word je helemaal gek van het geluid van de dieren.
2: Nou, ik denk dat dat gewoon heel Zelhem scheidt, zeg maar. De ene denken, oh jee, wat heeft die daar voor een boerderij? En de andere denken van, laten we daar maar lekker op de koffie gaan.
0: Oh ja, en heb je dat ook heel druk met de boerderij?
2: Jawel, jawel, dat is toch wel, ja. Dan ben je toch wel minimaal 12, 13, 14 uur per dag mee bezig. Ligt eraan wat
0: er gedaan moet worden. Hey, maar Melanie,
2: ja,
0: het is nu vakantietijd. Kun jij dan wel op vakantie? Heb je al die jaren ook deze dieren gehad?
2: Ja.
0: Kon je op vakantie?
2: Nee.
0: Oh, dus jij viert eigenlijk gewoon vakantie thuis?
2: Ja, wat we wel doen is lange weekenden bijvoorbeeld. Zoals nou deze zomer gaan we met alle kinderen, dus mijn kinderen met aanhang en kleinzoon, gaan we dus bij een pretpark in Duitsland 3 nachtjes.
0: Ah, en dan neemt iemand anders de verzorging voor de dieren over.
2: Ja, okay. Langer dan 3 dagen kan dat echt niet.
0: Nee, precies. Nou goed, maar dat is dan ook gewoon een soort van hele vakantie voor je. Dat is heerlijk. Melanie, we gaan een spel spelen. We gaan de Joe Hit Quiz doen. Je krijgt zo meteen 3 hits te horen. En als het fragment stopt, heb je 5 seconden de tijd om te zeggen of die uit de 70s, de 80s of de 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt.
2: Oh, leuk. Super.
0: Ben je er klaar voor?
2: Dat zou mooi zijn. Ja, maar kom erop.
0: Nou, daar gaan we. Dit is jouw eerste opgave. I want to ride my bicycle. I want
2: to ride my bike. Ik denk de 80's. Queen.
0: Queen en de 80's. Bicycle race. Ja, het was 78.
2: Ja,
0: echt
2: ja,
0: op het randje. Maar ja, daarmee wel verkeerd.
2: Ja, precies.
0: En daarmee is de ronde van de Joe Hit Quiz deze keer best wel kort. Melanie, dankjewel voor het meespelen. Dat wel. Ik ben heel erg blij dat je meedeed. En probeer het gewoon over een tijdje nog een keer.
2: Ga ik zeker doen.
0: En vanaf nu weet je, Bicycle Race is uit 78. Goed voor de, voor de hitster die je speelt.
2: Oké, dankjewel.
0: Veel plezier vandaag.
2: Doei, doei.
0: Ik heb zo Queen en Bicycle Race. Maar eerst USA for Africa. We are the world.

0: met zometeen nog veel meer uit de 70s, 80s en 90s. Met onder andere Michael Jackson. En ik heb toch zo'n raar verhaal gelezen afgelopen weekend. Dat je echt je oren gaan ervan klapperen. Dat kan gewoon niet. Het heeft alles te maken met het ziekenhuis. Ik vertel je zo meer. En ook het nieuws van 2 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, we zijn een plekje gezakt op de FIFA wereldranglijst. En dus hoor je zo waar Oranje nu staat.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: eBoekhouder.nl. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.

0: Lekker toch?
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Goedemiddag, het is bijna 2:02. Het nu.nl en het nieuws krijg je van Alain.
5: Goedemiddag. Buiten proportie. De Chinese webwinkel AliExpress is het niet eens met de enorme boete van de EU. Het bedrijf moet €550 miljoen betalen. AliExpress zou namelijk te weinig doen om de verkoop van illegale of onveilige producten tegen te gaan. Maar de webwinkel ziet het anders. Het zou al een heel stuk beter gaan dan eerst. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Nieuwe Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten. In Bahrein zijn explosies gehoord terwijl het luchtalarm afging. En in Koeweit zouden drones zijn onderschept. In de landen bevinden zich Amerikaanse bases. En sinds Iran en de VS weer elkaar aanvallen, worden ook andere landen in het Midden-Oosten bestookt. En sport. België heeft het Nederlands elftal gepasseerd op de FIFA wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje na de winst gisteravond op Argentinië. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 19 tot 23 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, maar dan is je warmer.
4: Alleen dankjewel dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 38 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Nederweert en Kelpen-Oler 21 minuten. Dan de A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en Loenen 27 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen Heteren en Bankhoef 32 minuten extra.
6: Dit is Joe met Chantal Hutten.
4: Genietend op de maandag met Dr. Hoekstra when you're in love with a beautiful woman. Maar eerst Michael Jackson en Thriller. Ja!

in de hoek, zeg maar. Echt, toen ik dit las, ik heb echt zitten klapperen met mijn oren. Het kan niet waar zijn. Oké, wat is nou een van je grootste nachtmerries die je kunt bedenken als je geopereerd moet worden? Ja, ik kan er echt een aantal bedenken. Maar één daarvan is toch wel dat ze iets doen wat eigenlijk niet op het menu stond. Nee, en dat overkwam dus precies een 17-jarig meisje in Frankrijk. Zij ging naar het ziekenhuis voor haar enkel. En weet je hoe ze wegging? Zonder verstandskiezen. Ja, echt, hoe kan dat? Dat zit niet eens bij elkaar in de buurt, hè? Ik bedoel, de enkel is de voet, de andere is in de mond. Ik snap niet hoe dit kan. Daar zijn toch gewoon allemaal protocollen voor? Hoe kan nou zoiets echt zo ontzettend misgaan? Oh, wat een nachtmerrie. Ik zat ook vooral te denken, zit er nou nu ook iemand thuis op de bank die nog wel verstandskiezen heeft en gips om zijn voeten heeft? Ja, ik weet het niet. Kan toch niet? Nou ja, echt. Ik hoop dat het goed met ze gaat. Wat een nachtmerrie. Sting hoor je zo bij Joe. Love is the seventh wave. Maar eerst, Aerosmith.

0: Yo, het is 3:07. Ik heb zo meteen Marvin Gaye en 10cc komt eraan. En, ja, ik ben benieuwd. Het is een beetje vakantietijd. Veel mensen gaan op vakantie. Veel mensen pakken ook hun koffer in. En ik heb een lopende theorie. Ik denk dat heel veel mensen voor de zekerheid inpakkers zijn. Ja, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Daar wil ik het zo even met je over hebben. Stel, je gaat 7 dagen op vakantie. Je gaat 7 dagen. Hoeveel onderbroeken neem jij dan mee?
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Lekker!
8: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
18: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl. Je verdient het.
19: It's playtime.
20: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
25: Liefie! Wat doen jullie aan zaterdag?
24: Oh, ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
28: Zin in een plek helemaal voor jezelf?
0: Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Stad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. AH Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De Summer Savings bij Domino's, met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels, dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Goedemiddag, het is 1 over half 3. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. Er zijn 30 files in Nederland. In twee sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid, 38 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, 30 minuten.
3: Dit is Joe met Chantal Hutten.
2: En met muziek zo van 10cc Dreadlock Holiday. Ideaal voor als je op vakantie gaat. Maar eerst...

0: bij Joe. Ja, en die vakantietijd die is begonnen betekent dat veel mensen bezig zijn met het inpakken van hun koffers. En ik had het er daar straks op de redactie over. Wij denken dat er heel veel mensen zekerheidspakkers zijn. Oftewel, als je 7 dagen op vakantie gaat, dan neem je voor minimaal 10 dagen of zo ondergoed mee. Want je weet maar nooit, iedereen is ineens bang om soort incontinent te worden of zo. Dus ik stelde net ook even de vraag en ik haal het er ook even bij. Kijk, Veronica die zegt bijvoorbeeld, ik zou er 10 meenemen. Dennis die zegt het aantal dagen plus minimaal 2 à 3. En ook Rick die zegt 10. Maar Marcella, jij bent ook echt een zekerheidspakker, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vertel, als jij 7 dagen weggaat, hoeveel onderbroeken neem je dan mee?
1: Sowieso 16.
0: Sowieso 16. Waarom dan?
1: Sowieso, als ik dan ga zwemmen of zo. Dus als je echt een zonvakantie hebt, dan moet je er dus daarna ook nog extra hebben. Voor als je daar dan mee klaar bent.
0: Je hebt gewoon altijd meer nodig.
1: Ik heb altijd meer bij. Ik denk dat ik van wat ik meeneem gemiddeld 20% gebruik.
0: Oké.
1: Okay. Alles wat ik bij heb.
0: Nou Marcella, daarmee staaf je helemaal mijn argument. We zijn gewoon allemaal zekerheidspakkers. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

Arena 3 voor je heb. Een cryptische zin. En daarin zitten de drie liedjes die je gaat horen na 3 uur. En de zin is als volgt. Wanneer het licht verdwijnt, dans ik met de tranen in mijn ogen terwijl de temperatuur van de nacht stijgt. Wanneer het licht verdwijnt, dans ik met de tranen in mijn ogen terwijl de temperatuur van de nacht stijgt. Hierin zitten de drie liedjes die je hoort na 3 uur. Ik ben benieuwd of je weet welke het zijn. De Buggles hoor je zo, maar eerst Madonna.

0: Beatles, Video Killed the Radio Star hier bij Joe. Waar het richting de 3 uur gaat, betekent dat ik zo meteen weer een cryptische zin voor je heb. De 3 na 3. En daarin zitten de 3 liedjes die je zo meteen als eerst hoort na 3 uur. En jij mag een beetje raden wat welke 3 liedjes dat dan zijn. Wanneer het licht verdwijnt, dans ik met de tranen in mijn ogen, terwijl de temperatuur van de nacht stijgt. Wanneer het licht verdwijnt, dans ik met de tranen in mijn ogen, terwijl de temperatuur van de nacht stijgt. Je hoort het zo na 3 uur en het nieuws van 3 uur met Alain.
1: Ja, vrachtwagens die rijden massaal over een brug op de A27, terwijl dat niet mag. Waarom ze dat toch doen, hoor je zo.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Ja. Is het echt serieus?
10: Oh.
11: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Goedemiddag, het is 1 minuut over 3. Het nu.nl en dan nieuws krijg je van Alain.
18: Goedemiddag. Een jaar volwaardelijk. Dat eist justitie tegen Corné H. Dat is de man die vorig jaar medewerkers van de gevangenis in Vught had gegijzeld. Corné H. zit al vast omdat hij was veroordeeld voor een andere gijzeling die in een café in Ede 2 jaar terug. Hij kreeg daarvoor onder meer TBS en is inmiddels opgenomen in een kliniek. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug van de A27, terwijl dat niet mag. Eergisteren kwam Rijkswaterstaat met een waarschuwing. De constructie van de brug is niet veilig genoeg en dus moeten zware vrachtauto's omrijden. Maar omdat er niet wordt gehandhaafd, hebben veel chauffeurs lak aan het verbod. Er wordt nu gekeken of er toch gecontroleerd moet worden. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vanmiddag zijn afscheidsspeech gaf. Burnham is de 7e Britse premier in ongeveer 10 jaar tijd. En dus kwam Burnham met een belofte.
19: I know people at home are fed up with politics. I hear you and I want to be honest with you. We have not been good enough and we need to be better.
18: En verder beloofde Burnham dat hij morgen al met plannen komt, zodat Britten meer geld overhouden in de portemonnee. En sport, NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen de Griekse topclub Olympiakos. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return een week later. Bij winst gaat NEC naar de play-offs van de Champions League. Bij verlies gaan ze de Europa League in. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 19 tot 23 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, maar een ietsje warmer.
17: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 30 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Del, 31 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en de brug over het Merwedekanaal. Een kapotte vrachtwagen, 27 minuten extra.

te horen. Die had ik gevat in een wat moeilijke zin. En aan jou was de taak eigenlijk om te ontfutselen welke drie dat dan zijn. De zin was als volgt. Wanneer het licht verdwijnt, dans ik met de tranen in mijn ogen terwijl de temperatuur van de nacht stijgt. Hij was best een beetje moeilijk. Hij was natuurlijk ook wat langer. Ik dans wanneer het licht verdwijnt. Het gaat om Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Terwijl de temperatuur van de nacht stijgt, hoort bij Night Fever van de Bee Gees. En ik dans met tranen in mijn ogen. Die was eigenlijk het allerduidelijkst. Dancing with Tears in My Eyes van Ultra Vox. En dat is goed geraden door onder andere Karin, Jessica en Peter.

nieuwsje afgelopen weekend. De musical die zou eigenlijk nog spelen tot 2 augustus in Utrecht, maar die stopt plots eerder. Want afgelopen vrijdag zijn daar de sprinklers aangegaan in het theater en dat hele decor is naar de Filistijnen. Maar dat is niet gek, want weet je hoeveel water eruit zo'n sprinkler komt per minuut? 60 tot 115 liter. Ja, echt mega veel. Dus niet zo gek dat het decor dat niet trok. Dit is Joe met Mr. Mr. Zo en Broken Wings. Maar eerst UB40, Here I Am. I can't.

Mister en Broken Wings hier bij Joe. Het is zomervakantie. Ja, heel Nederland heeft inmiddels schoolvakantie. En dat betekent ook dat veel mensen dagjes weggaan in plaats van dat ze op vakantie gaan, gewoon lekker een dagje weg. En dat is heel erg leuk, want Edwin is in de ochtendshow op zoek naar de leukste uitjes van Nederland. Ja, hij past op het honk deze vakantie bij Koen en Sander. Je hoort hem elke werkdag tussen 6 en 10. En hij is dus op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Dus inspiratie mag je doorgeven in de Joe-app. En dan uiteraard ook luisteren tussen 6 en 10 naar Edwin. Ik heb nu Yvonne Elleman, If I Can't Have You.

0: van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Ricky Martin en ook de Bangles. En mocht je wel eens te hard rijden, dan heb ik zo ook, ja, slecht nieuws voor je.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
11: craving. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,90.

0: zeker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Goedemiddag, het is 1 over half 4. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 37 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Op de A2 is dat Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 32 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 41 minuten.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: En lekker zomerse muziek van Ricky Martin, Undo Stress Maria. Maar eerst de Bengals en Eternal Flame.

0: op aan het rijden.
1: Ricky Martin bij Joe. Hey, zeg eens eerlijk. Rij jij wel eens te hard in de auto? Ja, gewoon even tussen jou en mij. Mocht je dat doen omdat je denkt dat je daarmee echt veel sneller op plaats van bestemming bent, dan heb ik echt slecht nieuws voor je. Ja, want dat valt smerig tegen. Er is onderzoek gedaan en gemiddeld levert te hard rijden je een tijdswinst op van 54 seconden. Ja, dat is dus zeg maar net genoeg om een pannenkoek op te warmen in de magnetron. Ja, je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Sterker nog, die tijdswinst ben je vaak ook kwijt voor een rood stoplicht. Dus ik zou zeggen, kies eieren voor je geld en doe het niet. Frankie Valli zo bij Joe, maar eerst Journey. And don't stop believing.

Een berichtje van Ineke in de Joe-app. Dit vind ik zo'n mooi nummer. Nou, ik ben blij dat ik je gelukkig heb kunnen maken, Ineke. Made of Orleans hoorde je hier bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En daar hoort ook gewoon meezingen bij, hoor. In het Nederlands. Dus ik zou zeggen, raampje misschien ietsjes dicht of gewoon juist lekker helemaal open. Bluff! En aan de kust nu bij Joe.

0: Breakfast hier bij Joe. Het is bijna 4 uur. En Kai is op vakantie. Ja, de middagshow met Kai is op vakantie. Maar er is gewoon nog veel meer gezelligheid. Want Jorien die neemt aankomende weken zijn plaats in. En ook zij speelt gewoon rond 4:15 de Alpha Battle. Ja, en wat wel lekker is op de maandag. Jij zet gewoon de toon voor de week. Hè? Dus je kan gewoon meedoen. Straks is het aanmeldmoment bij Jorien. Dus blijf lekker luisteren. Ook het nieuws van 4 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, je hoort zometeen wat de Amerikaanse president Trump van het WK voetbal vond.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
15: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Goedemiddag, het is 4:00. Dit is de middagshow van Joe met het nieuws van nu.nl. En Alain Altenaam.
13: Goedemiddag, juridische stappen. Transportbedrijven kijken ernaar omdat ze niet blij zijn met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter was onderhouden. En dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten door het verbod omrijden en dat kost een hoop geld. Justitie eist een jaar voorwaardelijke celstraf tegen Corné H. Dat is de man die vorig jaar medewerkers van de gevangenis in Vught had gegijzeld. Corné H. zat al vast omdat hij was veroordeeld voor een andere gijzeling die in een café in Ede 2 jaar terug. Hij kreeg daarvoor onder meer TBS en is inmiddels opgenomen in een kliniek. Nieuwe Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten. In Bahrein zijn explosies gehoord terwijl het luchtalarm afging. En in Koeweit zouden drones zijn onderschept. Sinds Iran en de VS weer elkaar aanvallen, worden ook andere landen in het Midden-Oosten bestookt. En sport, de Spaanse voetballers zijn na de gewonnen WK-finale terug in eigen land. Een kleine 2 uur geleden landen ze op de luchthaven van Madrid. Ze gaan zo eerst naar de Spaanse koning, waarna ze later in een open bus door Madrid gaan rijden. Ja, volop feest dus. En ook de Amerikaanse president Trump is in feestelijke stemming. Hij vond het WK en de FIFA geweldig.
14: All over the world, people have come and they've loved our country. We congratulate Gianni Infantino and all of his staff. And this was one of the greatest events of any kind ever held.
13: Nou, in ons land hebben gisteravond bijna 3,5 miljoen mensen gekeken naar de finale tussen Spanje en Argentinië. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is zo'n 20 graden. Morgen hetzelfde weer als vandaag en dan zo'n 22 graden.
12: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er 44 files in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. 3 kwartier vertraging tussen Kelpen-Oler en Wessem. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. Op de A12 van Lunetten naar Den Haag zorgt een defect voertuig voor 20 minuten vertraging tussen Oude Rijn en Harmelen. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Deil en de brug over de Linge. 20 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar doe je er een kwartier langer over tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. De A50 van Arnhem naar Os. Een kwartier file tussen de Takitisbrug en de Maasbrug. En dan tot slot de A59 van Zonzeel naar Os. Daar is de weg gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Je hebt daar ruim 20 minuten vertraging tussen Made en Hooipolder. Als je naar Gorkum moet, dan kan je het beste keren bij de afrit Geertruidenberg. Zeg ik dat goed? Bestemmingsverkeer volgt Gorkum een keer bij... Ja, dat heb ik goed gezegd. Nou, succes!
15: Dit is Joe met Kai Merks.
12: Nou, met Jorien Renkema. Hallo. Ja, Kai Roy die heeft even vakantie. Maar ik zit op zijn stoel de komende 4 weken. Dat vind ik ontzettend leuk. En ik vind het ook heel leuk om te draaien waar jij nou echt ultiem blij van wordt. Want het is 4 uur geweest. Misschien moet je nog een uurtje doorwerken op je werk. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die geen vakantie hebben. En dan vind ik het leuk om iets voor je te draaien waar je de ultieme energie van krijgt. Dus kom vooral door via de Joe-app. Als je die nog niet hebt, download hem dan even. Stuur mij een gratis bericht en laat weten wat jou die broodnodige energie geeft. Jouw 4 uur middagboost. Kom maar door. Phil Collins is dit. You Can't Hurry Love.

0: Tien over vier op de maandagmiddag. Misschien ben je onderweg met je auto, met je fiets, lopend of van mij part op een paard zonder naam. Het maakt allemaal niet uit. De 4 uur middagboost, die kan je doorgeven via de app van Joe. Laat weten waar jij energie van krijgt. De broodnodige energie om je werkdag af te maken. We vinden dat altijd heel erg leuk als je een bericht stuurt in de Joe-app. Dat kan je typen, maar je kan het ook inspreken. Dat deed Petra bijvoorbeeld.
1: Goedemiddag. Zouden jullie voor mij weer eens een keertje Janet Jackson met Together Again draaien? Ik mis mijn vriendinnetje en zo is het toch weer even bij me. Groetjes Petra.
0: Ja, natuurlijk kan dat Petra, want dat is het idee van de 4 uur middagboost. Wat wil je horen? Laat het weten via de gratis Joe-app.

0: times. Great music.
1: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor.
0: De 4 uur middagboost. Dit is Joe.

Michael Hall en John Oates wilde horen. En ik mocht kiezen wat. Nou, dat werd Man Eater. Dankjewel voor jouw 4 uur middagboost. Dan Joe-luisteraar Henry. Die stuurt in de app dat hij heel graag iets van Meatloaf wilde horen. En ook Henry is alweer zo makkelijk. Die zegt ook, ik vind alles goed. Oké. Nou ja, het is vandaag niet echt zomers. Maar dit liedje speelt zich wel af op een zomerse avond. You took the words right out of my mouth. Hot Summer Night. Dat is de officiële titel. Speciaal voor...

0: She Goes Nana. Zometeen na half vijf. Dan spelen we hier in de middagshow de Alpha Battle. Daarin heb je 30 seconden de tijd om met een letter uit het alfabet de hoogste score van de week neer te zetten door zoveel mogelijk associaties te maken. En het is altijd met een spelletje dat als je het uitlegt dan klinkt het ingewikkeld, maar het is echt een heel makkelijk spel. Dus als je het nog niet kent, geloof me, je kunt je hier prima voor aanmelden, want dit is echt goed te doen. Dus wil je meedoen met de Alpha Battle, dan kan je nu het woord Alpha Battle sturen in de Joe-app en dan wordt het misschien wel voor je geregeld. Je wint misschien wel €1000 als je aan het einde van de week de hoogste score hebt. Het nieuws van 4:30 komt er ook aan met Alain. Wat zit erin zo?
1: Nou, eerst was het suf, daarna een hype en nog steeds verkoopt het als een malle. Over welk product dit gaat, dat hoor je zo.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

anders doet. Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Goedemiddag, Joe Weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is rond de 20 graden momenteel. Morgen meer van hetzelfde en dan wordt het zo'n 22 graden. Dan de Joe verkeersinformatie. Het is nog best wel druk op de weg. 60 files staan er op dit moment. Je hoort de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. 20 minuten vertraging tussen Kelp en Oler en de brug Wessem. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je ook 20 minuten vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Dan daar bijna een half uur tussen Nederweert en Kelp en Oler. De A12, Lunetten richting Oude Rijn. Een half uur vertraging tussen Lunetten en Oude Rijn. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is een ongeval gebeurd. Zorgt momenteel voor 40 minuten vertraging tussen Best en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Dan de A2, daar is een incident gebeurd van Echt naar Weert. Een ongeval met een vrachtwagen om precies te zijn. En zorgt voor problemen ter hoogte van Sint-Joost. Moet je richting Eindhoven, dan volg je het beste Venlo. Dan ga je over de A73 en de A67. En dit is het nieuws van iets over 4:30. Alleen Altena, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken. Het gaat om de Merwedebrug van de A27. Vrachtwagens mogen daar niet meer overheen. De brug zou niet veilig genoeg meer zijn. De transportbranche snapt dat veiligheid voorop staat, maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. Deze expert van de TU Delft legt uit wat er met de Merwedebrug aan de hand is.
8: Oh, ja, daar is de expert.
10: Er zitten wel hele kleine scheurtjes al in. En als het zware vrachtverkeer dag in, dag uit eroverheen dendert, dan gaan die scheurtjes langzaam groeien. Op een gegeven moment is het op en dan kan de brug zomaar instorten.
9: Was te horen bij de NOS.
8: Het klinkt echt mega gevaarlijk dat de brug zomaar kan instorten.
9: Ja, dus hij zegt wel, op dit moment zover is het nog niet. Maar uiteindelijk, ja, kan
8: ja,
9: dat
8: oké, als er niks zou gebeuren. Ja. Maar ik begreep ook dat er gewoon heel veel vrachtwagens zijn die daar nog steeds gewoon overheen scheuren. Die denken, ja, de groeten.
9: Absoluut. Rijkswaterstaat die zegt heel duidelijk, ga er niet overheen. Alleen, ze handhaven nog niet. En daardoor denken inderdaad heel veel chauffeurs van, ja, als jullie ook niet gaan handhaven, dan ga ik ook niet omrijden.
8: Ja, ergens begrijpelijk. Maar als je dan dit hoort, dan laat dit dan even weer een teken zijn om er alsjeblieft niet overheen te rijden met
9: dat
8: je vrachtwagen.
9: Denk ik ook.
8: Nou, bij deze weer even genoemd.
9: Asielopvangorganisatie COA eist ruim 184 miljoen euro van een zakenman. Die regelde met zijn bedrijf hotelkamers voor asielzoekers. Maar vorig jaar ontstond er een conflict, meldt het FD. Het COA kwam erachter dat deze man wel erg veel geld verdiende bij het regelen van de hotelkamers. De zakenman verdiende daar tot 100 euro per kamer per dag aan. En het blijft een hit aan onze voeten. Birkenstocks.
8: Nou, ik heb ze niet hoor. Nooit gehad.
9: Nou, ik heb ze ook niet. Ik heb ze wel gepast, maar bij mij stonden ze voor geen meter. Dus dat is het niet geworden. Maar ja, het is nog steeds een hit, schrijft het Parool. Een kurksandaal is het eigenlijk. Hè. Vroeger was het vooral een gezondheidsschoen. Een beetje suf volgens velen. In coronatijd werd het echt een hype, omdat mensen massaal comfortabele schoenen zochten. En de verkoopcijfers van het Duitse schoenenmerk gaan volgens de krant nog steeds door het dak. Mensen schamen zich er dus niet meer voor om hem te dragen.
8: Ja, dat moet je sowieso nooit doen.
11: Dit is Joe met Jorien Renkema.
8: Nee hoor, je mag gewoon zijn wie je bent, ook bij Joe. Survivor.

Jorien. En gelukkig ook gewoon met Survivor, Burning Heart hoorde je. Daarvoor nog Tina Turner en Private Dancer. En wat gelukkig ook is gebleven, is de Alpha Battle. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van dat superspannende spel. Aan jou de taak om binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoord te geven met één bepaalde letter uit het alfabet. Dat is de Alpha Battle. En degene die aan het einde van deze week de hoogste score heeft, die wint zomaar 1000 euro. Nou, zoals gezegd, je kan je opgeven, dan moet je wel heel snel zijn. Nu even je naam in de app van Joe sturen. Net heb ik volgens mij gezegd dat je het woord alfabet moet sturen. En na

0: Gary Rafferty of Joe, you're the Baker Street.
1: De Alpha Battle.
0: Ga ik vandaag spelen met Romanda. Goedemiddag, Romanda.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Wat een prachtige naam heb jij.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik heb dat nog nooit gehoord.
2: Nee, niemand niet, denk ik.
0: Maar wat is het verhaal achter je naam? Zit er een verhaal achter je naam?
2: Nou ja, mijn vader zegt dat hij hem ooit een keer op een vrachtwagen heeft gezien en dat hij daardoor aan mijn naam kwam.
0: Oh, als in dat een bedrijf zou heten?
2: Ja, of een nummerplaat of iets. Of, ja.
0: Oh, dat iemand zo'n nummerplaat achter de ruit had.
2: Ja, klopt.
0: Oh,
2: met een naam erop.
0: Oké, nou, ik vind het prachtig. Romanda, welkom,
2: ja,
0: welkom op de radio. Welkom in de Alpha Battle. Is dit een spel dat je altijd meespeelt aan de andere kant van de radio? Dat je hoort aan het schreeuwen bent naar je radio?
2: Ja, als ik met de oudste zoon in de auto zit wel, ja.
0: Ja. En hoe gaat je dat af meestal?
2: Ja, meestal wel goed. Maar ik zei net ook al, ik denk dat het nu niet zo goed gaat. Want we hadden het even niet verwacht.
0: Ja, nou, dit horen wij vaker. Het geeft natuurlijk toch een beetje extra spanning, hè, als het ineens op de radio is.
2: Ja.
0: Maar het goede nieuws is, Romanda, omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van staatsloterij. Dus dat heb je al gewonnen. Ja. En alles wat erbij komt is mooi meegenomen. Want zoals gezegd, als je aan het einde van de week de hoogste score hebt, dan win jij 1000 euro. En het mooie aan een maandag is dat misschien geeft dat iets minder druk. Dat jij natuurlijk nu het level kan bepalen, zeg maar. We beginnen met de schone lei voor deze week.
2: Ja, gewoon eens zeggen, ik zet de beste score neer dan, toch?
0: Nou, ja, precies. Dat sowieso. Dat is een hele goede gedachte. Hou dat vast. Nou, Romanda, ik ga zo meteen de klok starten en dan begint dus jouw tijd. En ik ga je nu vertellen welke letter je krijgt waar je mee moet gaan associëren. Dat is de letter K.
2: Ja, oké.
0: Ja, heb je die?
2: Ja. Ja.
0: Veel succes. Iets dat
2: Dankjewel.
0: Je kunt verzamelen.
2: Karton.
0: Een sport.
2: Kapster.
0: Iets dat je kunt bakken.
2: Cake.
0: Een zangeres.
2: Nee. Jara.
0: Een dier.
2: Koe.
0: Een beroep.
2: Kapster.
0: Een drankje.
2: Cola.
0: Iets in de auto.
2: Ik weet het echt.
0: Je had even een beetje een blackout, of niet?
2: Ja, ik weet echt niet.
0: Oh, ik hoorde het gebeuren. Nou, laten we er even doorheen gaan. Iets dat je kunt verzamelen. Ja. Karton. Ja, kun je over discussiëren, maar ik zie dat de jury het heeft goed gerekend.
2: Yes.
0: Dan, ja, de kapster als een sport, ja, die is toch wel echt fout. Iets dat je kunt bakken en cake, ja, vind ik mooi verzonnen. Dat was natuurlijk in pure paniek. Jij dacht, ik moet door.
2: Ja.
0: Maar ja, en cake, dat schrijven we natuurlijk met een C. Zangeres, zei jij Clara?
2: Ja.
0: Nou, we zijn er even ingedoken. Er is daadwerkelijk een zangeres die Clara heet, dus die is gewoon goed. Een dier, een koe, helemaal goed, beroepkapster. Een drankje, ja, cola is een beetje hetzelfde verhaal als de cake. Hè?
2: Ja,
0: dat is natuurlijk eigenlijk met een C.
2: Ja,
0: nou goed, wij komen uit op een score van 4 punten.
2: Oeh, dat is niet heel veel.
0: Nou ja, je weet niet wat er gebeurt, hè, de rest van de week.
2: Nee, dat is waar.
0: Ja, het zou zomaar kunnen dat dit voldoende is, maar ik denk dat jij en ik allebei weten dat dat niet heel waarschijnlijk is.
2: Nee, dat is krap.
0: Nou, het staatsvond komt in ieder geval naar je toe en ik wens jou een fantastische maandagavond.
2: Super, dankjewel. Ik

0: The Pretenders en Don't Get Me Wrong. Zometeen het nieuws van de 5 uur met Alain.
1: Nou, ik ga het soms hebben over NEC. Zij weten tegen wie ze moeten spelen in de Champions League. De derde voorronde van de Champions League. Wat de fans daarvan vinden, dat hoor je zo.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
9: Kippie!
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20...

0: countrydiscounter.nl.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online... waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch.
14: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Goedemiddag, het is 5 uur geweest. Het nieuws van nu.nl, dit is Alain Altena.
16: Goedemiddag. Langer vast. De 4 mannen die zijn opgepakt voor het grote drugslab in Den Haag blijven in de cel. Het gaat om het drugslab wat afgelopen vrijdag werd ontdekt midden in een woonwijk. Er werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën gevonden. Tientallen huizen werden toen ontruimd. De justitie denkt dat er in het lab werd gewerkt aan een enorme hoeveelheid ecstasy. De Chinese webwinkel AliExpress moet een megaboete betalen van 550 miljoen euro. Het zou volgens de EU namelijk te weinig doen om de verkoop van illegale of onveilige producten tegen te gaan. AliExpress noemt de boete buiten proportie. En sport NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen de Griekse topclub Olympiakos. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return een week later. En deze NEC-fans vertellen bij de NOS wat ze van de tegenstander vinden.
17: Ik ben heel blij met de loting.
18: Ja, ik ook.
19: Ja, wat een mooi dag. Hartstikke mooi.
17: Olympiakos is wel goed, maar ze kunnen wel winnen.
16: Nou, bij winst gaat NEC naar de play-offs van de Champions League. Bij verlies gaan ze de Europa League in. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is zo'n 20 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, dan zo'n 22 graden.
15: Tot je oververkeersinformatie dan door Flitsmeister. 44 files staan er nog in het land. Je hoort de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Nederweert en Wessem heb je een half uur vertraging. Dan de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven, de andere kant op dus. Er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Zorgt momenteel voor een half uur vertraging tussen Kelp en Oler en Nederweert. Dan de A12, Lunetten naar Ouderijn. Een defect voertuig daar. Tussen Lunetten en Ouderijn hoofdrijbaan heb je 25 minuten vertraging. En dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Is een ongeluk gebeurd, zorgt voor 50 minuten vertraging tussen Batadorp Randweg N2 en de brug over het Wilhelmina-kanaal.
20: Dit is Joe met Jorien Renkema.
15: En zometeen een van mijn favoriete liedjes ever van Crowded House. Weather with you, hoor je zo.

kids, neem vooral Joe met je mee, zou ik willen zeggen. Want dat is het mooie van 2026. Joe zit gewoon in je broekzak op je telefoon. En het enige dat je nodig hebt is een internetverbinding. Maar goed, ook dat is natuurlijk weer geen enkel probleem in de huidige tijd. Dus ik zou zeggen, ja, trek lekker de wereld in deze zomer. Maar voel je overal thuis met Joe op de radio of in je oortjes. Of werk gewoon de hele zomer lekker door. Dat kan natuurlijk ook, hè, met Joe aan je zijde. Goedemiddag, Jorien hier. Wat ik een van de allerlekkerste gevoelen ooit vind, en nou, wat jij ongetwijfeld herkent, is dat je aan het einde van een lange, drukke dag eindelijk naar huis rijdt en dat je dan weet, zo, ik ga eens even keihard genieten van geen gezeur meer aan mijn hoofd. Misschien trek ik nog wel een lekker flesje open. Ik weet toevallig dat er nog een heerlijk stukje kaas in de koelkast ligt. Ga ik even in stukken snijden. Ja, dat gevoel dat je zo met je auto de vrijheid tegemoet rijdt, dat is heerlijk. Het is het ultieme gevoel waar jij misschien nu wel middenin zit. Want ook al is het maandag, het is ook gewoon 16:45. En met een beetje geluk kan je zelfs je vakantie al ruiken. Dus daarom iedere dag om 16:50 hier bij mij in de middagshow op Joe een liedje dat helemaal bij dat gevoel past. Een nummer om je raampje mee naar beneden te doen in de auto. Misschien kan er zelfs een klein armpje naar buiten. En dan zet je de radio heel hard. Met vandaag de Rolling Stones. Dit is Miss You.

van vandaag, Miss You van de Rolling Stones. Ik krijg een leuk berichtje van Harm, die zegt, nou, niet alleen het raampje open en de arm eruit, het hele dak ging eraf van de Renault Wind van mijn dochter. Renault Wind, ik heb het even moeten googlen. Maar ja, die bestaat inderdaad, een cabriolet, gelukkig. En je hoorde ook nog Virgil Sharkey met A Good Heart op Joe. En ik dacht dus jarenlang dat het een artiestennaam was, hè, Virgil Sharkey. Ik vond het wel altijd een gekke artiestennaam, want ik dacht, ja, als je dan iedere naam kunt kiezen, waarom zou je dan kiezen voor Virgil Sharkey? Totdat ik erachter kwam dat het helemaal geen artiestennaam is. Nee, ergens in de dagen na 13 augustus 1958... ging er daadwerkelijk een kersverse vader naar het gemeentehuis van Derry, Noord-Ierland, om daar een zoon aan te geven met de naam Sean Virgil Sharkey. Nou, de vader van de artiest die je nu gaat horen op Joe, die werd niet door zijn vader in het gemeentehuis aangegeven na zijn geboorte. Want zijn vader was namelijk piloot in de Britse luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog, toen zoon John Robert werd geboren. Maar ook hier is de achternaam geen artiestennaam, want die Britse piloot die heette Harold Cocker. En zijn zoontje John Robert, die kennen we tegenwoordig beter als Joe Cocker.

0: Joe Cocker, in dit geval Summer in the City. Het is bijna 6:30, zometeen is Alender weer met het nieuws.
1: Ja, in Tilburg is het al dagen feest vanwege de kermis in de stad. Maar vandaag begon het feest al op het treinperron van Rotterdam.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: It's playtime.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
15: Manutan.
14: Bestel op manutan.nl.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.

0: alle melkuniebrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dasia van Jumbo.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Goedemiddag, het is iets over 5:30. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het is rond de 20 graden momenteel. En morgen meer van hetzelfde en dan is het zo'n 22 graden. De Joe, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment staan er nog 46 files in het land. Je hoort de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Kelp en Oler en Nederweert. Komt door een ongeval met een vrachtwagen. Op de A27 van Utrecht naar Almere is de verbindingsweg afgesloten. Dat zorgt dan weer voor 20 minuten vertraging tussen Hilversum en Huizen. En een flinke file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Batadorp en Oorschot doe je er een uur langer over op dit moment. Dit is het nieuws van 5:30 met Alain. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug gaan handhaven. Daarvoor moeten wel nog een paar dingen geregeld worden. Zo moeten eerst camera's worden geplaatst. In de tussentijd doet Rijkswaterstaat een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs. Rij niet over dat stuk van de A27 heen. De constructie wordt daar alleen maar onveiliger van. De appeloogst in ons land valt dit jaar flink tegen. Telers verwachten waarschijnlijk 18% minder appels dan vorig jaar. Dat komt onder meer doordat er steeds minder landbouwgrond wordt gebruikt voor de appel. Peren doen het juist wel goed dit jaar. De totale perenoogst groeit dit jaar waarschijnlijk met 10% naar bijna 400 miljoen kilo.
3: Ja, dan gaat er zo te lezen iets heel goed in mijn tuin. Want ik had deze week eerst appeltje wat uit mijn boom viel.
4: Oh, wat goed.
3: Dus bij mij gaat de appeloogst gaat fantastisch. Ik heb ook een perenboom, die doet het dan weer niet zo goed. Dus bij mij is het precies andersom.
4: Beetje appels met peren vergelijken. Ja. Dus, ja, precies. En het is feest in Tilburg vandaag. Sinds vrijdag is de grote kermis in de stad. Maar vandaag is daar ook nog eens Roze Maandag. Alles staat in het teken van een van de grootste LHBTI-feesten van ons land. En dat begon vanochtend al traditioneel met de Roze Maandag Express. Een speciale trein vol met feestvierders die vertrok vanuit Rotterdam naar Tilburg. Deze man die ging mee en die vond het geweldig.
5: Superleuke kermis en de superleuke pride en de superleuke samenhang met de lokale bevolking en met de LHBTI+ gemeenschap. Ik kan het absoluut aanbevelen aan iedereen. Maar de trein naar Tilburg, die zet wel de atmosfeer meteen. Hè? Als hij het station op komt rijden, ja, één feestje al.
4: Ja, dat hoorde je bij Thema Omroep Kermis FM. Honderdduizenden mensen vieren vandaag Roze Maandag in Tilburg.
3: Leuk, veel plezier.
0: Dit is Joe met Jorien Renkema.

0: dat is normaal gesproken met Kai, maar die heeft vakantie. Ik wil op zijn plek zitten en ik zei, dat is goed Kai, dat wil ik wel doen. Maar dan wil ik wel mijn eigen spelletje meenemen.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Ja, en dat is een spel waarin je een aantal vragen moet beantwoorden over een band of artiest. Waar jij fan van bent. Tenminste, dat is wel een beetje het idee. Want anders maak je het jezelf natuurlijk heel moeilijk als je niks over deze band of artiest weet. Nee, het idee is dat je een intro krijgt te horen, een stukje songtekst en een outro. En aan jou dan de taak om de goede titel daarbij te noemen. En ik kan je vertellen dat de op maat gemaakte quiz vandaag gaat over ABBA. Dus denk jij voldoende te weten over ABBA? Dan mag je nu je naam appen naar de Joe-app, want over 4 minuten gaan we spelen. Mag je dus een intro, een stukje songtekst en een outro gaan raden over ABBA. En als je dat goed hebt, dan ben je de hoofdprijs. Dat is een strandlaken vol met teksten van Joe Zomerhits. Nou echt, geloof me, die wil je hebben. Dus

0: over ABBA te testen van Robert-Jan.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Robert-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Altijd al fan geweest van Robert-Jan.
2: Ja, dat ook. Maar ook van ABBA.
0: Dat is ook heel belangrijk, hè? Om fan te zijn van jezelf. Ja.
2: Nee, zo is het. Nee,
0: hey, maar ABBA is... groot fan van ABBA.
2: Van kinds af aan zodat er eigenlijk alleen, ja weet je, ik kom uit 69, dus ja, in de jaren 70. Mijn zussen waren groot fan, dus ja, ik werd er vanzelf ook groot fan van. Dus ik heb echt alles wat los en vast zit van de ABBA.
0: Oh, wat heerlijk zeg, maar dan ben jij wel echt de ultieme kandidaat voor dit spel.
2: Ja, zeker weten. Ja. Ik ga alles wat los en vast zit van ABBA. Dus ja, blijven gewoon fantastische liedjes. En gelukkig draaien jullie ze heel erg veel.
0: Zeker,
2: dus
0: zeker.
2: Daar worden we heel vrolijk van.
0: Jij maakt mij trouwens wel nieuwsgierig. Jij zegt, ik spaar alles van ze. Maar doe eens wat dan. Wat is het gekste ABBA-item dat je hebt?
2: Nou ja, gekste ABBA-item. Ja, weet je. Als kind zijnde had ik altijd plakboeken vol met alles wat in de bladen stond van ABBA. Nou, die heb ik nog steeds. En verder heb ik eigenlijk alles wat op cd, op vinyl is, collectors items. Ja, bedenk het maar.
0: Wauw,
2: en er wordt nog steeds heel veel uitgebracht en heruitgebracht. En dan ja, is het vaak in een leuke picture disc of in een box. Ja,
0: ja, en moet jij het hebben?
2: Ik hoop het toch.
0: Ja,
2: ja,
0: dus. Heerlijk,
2: ik hoop
0: zeg.
2: Dat gewoon. Ja.
0: Nou, Robert-Jan, we gaan dit eens even op de proef stellen. Ik laat jou zo meteen een intro horen van een liedje van ABBA. Je krijgt een stukje songtekst, dat ga ik voordragen. En je hoort aan het einde de laatste seconde van een liedje van ABBA. En aan jou de taak om overal de goede titel bij te noemen.
2: Dankjewel.
0: Gaan we beginnen bij een begin. Dat is dus een...
1: intro.
2: Ja, ik heb hem al.
0: Nou, roep het maar hoor.
2: Mamma mia.
0: Natuurlijk. Ja, ik dacht, we beginnen een beetje makkelijk om er even in te komen.
2: Ja.
0: Goed, dan de volgende ronde, dat is een...
1: songtekst.
0: En die songtekst is... If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free.
2: Take a chance on me.
0: Jazeker! Nou, ook die was goed te doen, hè?
2: Ja hoor.
0: Gaan we naar de laatste. Dat is de laatste seconde van ja, welk liedje?
1: Outro.
2: S.O.S.
0: Ja hoor! Nou ja, eerlijk is eerlijk, ik twijfelde eigenlijk niet aan jou. Maar goed, je weet niet wat spanning met mensen doet, hè?
2: Nee, precies, hè? Dan zit je ook nog in de bus onderweg. Maar,
0: ja, ik wou net vragen, waar ben jij, joh?
2: Ik ben bijna thuis, onderweg naar Soest.
0: Oké. Nou,
2: Amsterdam.
0: Wij gaan het Joe Strandlaken naar je toe sturen.
2: Leuk!
0: Gefeliciteerd en ik wens jou een fantastische maandagavond. En uiteraard ga ik ook even ABBA op de radio draaien.
2: Ja, dat had ik wel verwacht. Hè.
0: Doei, Robert-Jan.
2: En jij een fijne uitzending. Hoi, hoi.

Take a Chance on Me. Dat was de songtekstronde. Morgen, kan ik alvast verklappen, dan spelen we de op maat gemaakte quiz over Phil Collins. Dus denk jij wel een intro, een stukje songtekst en een outro te kunnen raden van verschillende Phil Collins liedjes? Dan kan je nu alvast opgeven. Misschien spreek ik je dan morgen. En dan win je dus ook dat Joe Strandlaken. Nou, die wil je hebben hoor, echt. Ik heb hem zelf niet eens, moet je nagaan.

0: luistert naar Joe met het beste uit de 70s, 80s en in dit geval 90s. 1992 was dit. Mariah Carey, I'll Be There. Dat is Alain met het nieuws.
1: Ja, met zometeen een onderzoek. Bijna 90% van de huisdiereigenaren zegt de vakantieplannen aan te passen als...
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: De prijs van...

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Het nieuws van nu.nl, Alain Altena.
2: Goedenavond. Mogelijk naar de rechter. Daar denken de transportbedrijven nu over na. Het gaat om de Merwedebrug van de A27. Vrachtwagens mogen daar niet meer overheen. De brug zou niet veilig genoeg meer zijn. Maar omrijden is voor de transportbranche een dure grap. Deze expert van de TU Delft legt bij de NOS uit wat er met de Merwedebrug aan de hand is.
3: Er zitten wel hele kleine scheurtjes al in. En als het zware vrachtverkeer dag in, dag uit eroverheen dendert, dan gaan die scheurtjes langzaam groeien. Op een gegeven moment is het op en dan kan de brug zomaar instorten.
2: Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt trouwens tot nu toe massaal genegeerd. De vier mannen die zijn opgepakt voor het grote drugslab in Den Haag blijven in de cel. Het gaat om het drugslab wat afgelopen vrijdag werd ontdekt midden in een woonwijk. Tientallen huizen moesten toen worden ontruimd. Justitie denkt dat er in het lab werd gewerkt aan een enorme hoeveelheid ecstasy. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op. Die moest vertrekken nadat hij al langer onder vuur lag binnen zijn eigen Labour-partij. Burnham beloofde in zijn eerste speech dat hij morgen al met concrete plannen komt voor alle Britten.
4: I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow.
2: Burnham is de 7e Britse premier in ongeveer 10 jaar tijd. En bijna 90% van de huisdiereigenaren zegt de vakantieplannen aan te passen als er geen geschikte opvang is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Sowieso vinden we het tijdelijk uit handen geven van een huisdier lastig. Ruim de helft vindt het moeilijk om de kat of hond tijdelijk aan iemand anders toe te vertrouwen. En ook op de vakantie zelf maakt de meerderheid zich zorgen of het allemaal wel goed gaat. Ja, als we ons huisdier tijdelijk dan ergens achterlaten, dan is dat het liefst bij familie of vrienden. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 12 graden. En morgen een mix van zon en wolken. Doet dan zo'n 22 graden.
1: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Nog 20 files in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Nee, sorry, een kwartier of langer. Te beginnen op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert. Dus een ongeval gebeurt met de vrachtwagen. Zorgt momenteel voor een half uur vertraging. Dan de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. De andere kant op dus. Daar is ook een ongeval gebeurd. Daar een kwartier vertraging tussen Kelpen-Oler en Wessem. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Deil en Leerdam een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging heb je op de A325. Van Arnhem naar Kleve in Duitsland. Dus A325 afrit Lent-West en de Keizer Trajanusplein. Ik word op de proef gesteld. En daar heb je dus een kwartier vertraging, zoals gezegd.
5: Dit is Joe met Jorien Renkema.
1: Ja, goeie avond. Chic komt eraan met Good Times. Hoor je meteen naar Billy Joel en Uptown Girl.

met Chic en Good Times. Ik krijg net een berichtje van Harriet in de app van Joe. Die zegt, nou, vorig jaar zijn wij naar een andere camping gegaan omdat onze hond er nergens heen kon. Dat gaat over het nieuws van Alain zojuist. Alain vertelde dat bijna 90% van de huisdiereigenaren de vakantieplannen zegt aan te passen als er geen geschikte opvang is voor hun dier. Nou ja, en sowieso vinden heel veel mensen dat lastig om de zorg voor een dier uit de handen te geven. Want ja, heel veel mensen maken zich toch op hun vakantieadres nog zorgen over de kat of over de hond. Zou het wel goed met hem gaan? Nou, Jette, die heeft dus echt de camping aangepast omdat de hond niet mee kon. Hij moest mee, zegt ze. We wilden hem eigenlijk ergens brengen, maar dat lukte niet meer op tijd. Nou, dat onderstreept dus wel wat Alain net vertelde. Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je vakantie echt verpest kan worden als je het idee hebt dat je de huisdier niet in goede handen is. Ik kan daar niet helemaal over meepraten. Ik heb zelf geen huisdier. Maar toen ik jong was, klein was, nog thuis woonde, toen hadden wij wel een hond. Dat was een Malteser leeuwtje met de naam Scotty. Scotty is in de 90's één keer meegeweest op vakantie naar Frankrijk, toen we hem net hadden. Nou, dat was werkelijk voor iedere inzittende van de auto onderweg naar de eindbestemming zo'n kwelling dat we ter plekke hebben besloten, dit doen we nooit meer. Maar we hadden gelukkig nooit een probleem wat betreft de opvang. Want onze hond die kon altijd logeren bij oude buren van ons. Er was een ouder echtpaar die zelf ook een hondje hadden. En die namen altijd ons hondje in huis als wij op vakantie gingen. En dat was een groot succes. Ze waren dol op onze hond. En zij overladen hem altijd 2 weken lang met leverworst. Als hij daar was. Echt, onze hond wist gewoon al, als we naar de straat in reden, werd hij gek. Want hij wist, oh mijn god, ik ben op het leverworstadres. En als we hem dan na de vakantie weer ophaalden, dan was de hond een kilo zwaarder. En dat is best veel voor een hondje van 5 kilo. En we moesten Scotty ook altijd meteen in bad doen bij thuiskomst. Want de man van dit echtpaar, die rookte heel veel sigaren. En onze hond was na 2 weken een soort wandelende sigaar altijd. Mooie herinneringen. Dit is de middagshow van Joe met Sinead O'Connor nu. Nothing compares to you.

lang veel onduidelijkheid over was. Heel veel mensen wilden weten, ja, wat was er nou precies met die 21ste september? Nou, bandleden hebben al vaak gezegd, ja, dat klonk gewoon goed, joh, dat betekent verder helemaal niks. Maar na de dood van Maurice White, de zanger van Earth, Wind & Fire, heeft zijn weduwe verteld dat 21 september daadwerkelijk wel een bijzondere datum was. Want dat was namelijk de uitgerekende datum van hun zoon. Nou, dat is toch mooi dat hij dat verwerkt heeft in september die je zojuist hoorde. Earth, Wind & Fire. Over het volgende liedje dat je nu op show gaat horen is ook veel onduidelijkheid over wat het nou precies betekent. Veel mensen denken dat dit gaat over pizza calzone. Maar dat is niet waar. Nee, de letterlijke vertaling van deze titel is als een liedje genoeg zou zijn. En in mijn beste Italiaans is dat se bastasse una canzone. Dit is Eros Ramazzotti.

0: allemaal zitten zometeen in het nieuws.
1: Nou, in Amerika waren de hulpdiensten druk met een reddingsactie waar een luchtje aan zat.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
20: vakantie!
19: ANWB en gaan.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
22: Oh my god.
21: Zo dus.
22: Wauw.
21: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Goedenavond, dit is Joe. Vanavond blijft het droog, het koelt af tot ongeveer 12 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en dan is het zo 22 graden. Tot jouw verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan nog 6 files in Nederland, maar eigenlijk zijn slechts 2 daarvan echt noemenswaardig. Eentje op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Kelp en Oler en Nederweert door een ongeval met een vrachtwagen. En er staat een file op de A29 van Rotterdam naar Berg op Zoom. Een kwartiertje tussen Numansdorp en de Volkerakbrug. Nou, mocht je ergens anders vaststaan, die file duurt niet langer dan 5 minuten, dus dat scheelt. Dit is Alain met het nieuws van 6:30. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Uitgeest in Noord-Holland is vanmiddag een dode man gevonden in een woning. Hulpdiensten vonden ook een hennepplantage in het huis. Het zou gaan om tientallen planten. De politie sluit een misdrijf niet uit en onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Die komt de laatste tijd in het nieuws vanwege gewelddadige incidenten met migranten. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. En we blijven in Amerika. Een behoorlijk vieze reddingsactie daar. Daar zat een man na een WK-evenement vast in een Dixie. En nee, de man zat niet vast achter de dichte deur van het mobiele toilet. Hij bleek echt vast te zitten in de wc-pot zelf. De man zou hebben geprobeerd om een flesje frisdrank uit het toilet te vissen.
0: Wat?
1: Hij viel toen zelf in het gat en kwam dus vast te zitten. Ja, de brandweer hielp hem te bevrijden door de wc open te slijpen. En de man kon er daarna uitklimmen en kreeg van de brandweer met de brandslang nog een hoognodige douche.
0: Oh, wat erg. Als je nou had gezegd van had zo'n Rolex erin gegooid, dan snap ik het nog. Maar een flesje frisdrank.
1: Ja, dat is toch onbegrijpelijk. Ja. Echt onbegrijpelijk.
0: Nou, hopelijk heeft hij. Zou hij het leeg hebben gedronken nog, dat flesje?
1: Nou, ik moet er niet aan denken.
0: Nou, hopelijk is het waard geweest.
2: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Ja hoor, goeie avond. David Bowie, Let's Dance. Naar de Weather Girls en It's Rain.

0: David Bowie. Of misschien is er een andere artiest van wie je bijna ieder liedje wel kent. Nou, dan maak ik misschien wel speciaal voor jou een quiz. De op maat gemaakte quiz, die spelen we de komende 4 weken iedere middagshow hier op Joe. En vanmiddag maakte ik de quiz voor Robert Jan. En dat was heel leuk, want Robert Jan was echt helemaal fan van ABBA. En ook al heel erg lang vertelde hij vanmiddag. Hoor even mee.
1: Van kinds af aan zodat er eigenlijk al, ja weet je, ik kom uit 69, dus ja, in de jaren 70. Mijn zussen waren groot fan, dus ja, ik werd er vanzelf ook groot fan van. Dus ik heb echt alles wat los en vast zit van ABBA.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Wat is het gekste ABBA-item dat je hebt?
1: Als kind zijn, dan had ik altijd plakboeken vol met alles wat in de bladen stond van ABBA. Nou, die heb ik nog steeds. En verder heb ik eigenlijk alles wat op cd, op vinyl is, collectors items. Ja, bedenk het maar.
0: Nou, het zal je niet verbazen. Robert Jan die vloog door die quiz heen. En het leverde hem de hoofdprijs op. Een strandlaken vol met teksten van Joe Zomerhits. Nou, wil jij dat dan ook? Dan kan je nu opgeven door je favoriete artiest in te sturen via de Joe-app. En dan ga ik misschien wel speciaal voor jou zo'n quiz op maat maken. Waarin je dus een intro, een stukje songtekst en een outro. Dus de laatste seconde van liedjes van jouw favoriete band of artiest moet raden. Nou, en als je zelf kiest over wie het gaat, dan is het goed te doen, toch? Dus heb je iemand in gedachten nu waarvan je denkt, nou, appeltje, eitje. Geef het even door via de Joe-app en dan kunnen we misschien iets voor je regelen. Supertramp. Zou best een idee zijn.

En je zou het misschien niet helemaal verwachten, want de genres liggen nogal ver uit elkaar. Maar Wyclef Jean van de Fugees, die je zojuist hoorde, is dus groot fan van Bruce Springsteen. Ja, hij noemt zichzelf echt een Bruce Freak. Of het echt inspiratie is voor zijn eigen muziek, dat betwijfel ik. Maar ja, aan de andere kant, wie houdt er nou niet van Bruce Springsteen?

0: Every Woman. Zometeen na 7 uur. Guido Kuijn.
1: Hey Jorien, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het met je?
1: Het gaat goed met mij. Met jou?
0: Heb je al gegeten?
1: Ik heb net gegeten, ja.
0: Wat heb je gehad?
1: Ja, een heerlijke tweebake met gnocchi.
0: Zo?
1: Ja, dat bedenkt mijn vriendin dan en ik maak het dan en dan eet ik het. Ja, dat is een beetje hoe het bij ons thuis gaat.
0: Maar dat warm je dan op hier bij Q, even een magnetron?
1: Ja, hier bij Joe warm ik dat op. Oh, magnetron, ja. Ja, klopt.
0: Euro in de pot.
1: Ja, dat doe ik er maar twee. Ja.
0: Hoe heb ik er meer gedaan al?
1: Nee, maar ik.
0: Oh, je wil gewoon twee.
1: Ja, huppakee. Ja, gas erop.
0: Ja, ik had een maaltijdsalade.
1: Oh, wat lekker. Ja. Oh, hoeft hem niet in de magnetron.
0: Nee, precies. Maar lekker makkelijk hier achter het computertje.
1: Ja, ja hoor. Heerlijk.
0: Zometeen, na 7, een minute to win it. Dat is een spel waarin binnen een minuut 5 begrippen geraden moeten worden. Die worden omschreven. En heb je ze alle 5 goed, dan win je het Joe prijzenpakket.
1: Klopt, helemaal.
0: En met wie gaan we spelen vandaag? Wie heb jij weten te strikken?
1: Nou, ze had zich opgegeven. Vond ik heel leuk dat ze dat heeft gedaan. Kan altijd via de app van Joe. Diana.
2: Ja.
1: Hallo Diana.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Jij moet een keuze gaan maken. Want je mag gaan spelen of met mij, Guido, of met Jorien zometeen. In wie heb je het meeste vertrouwen? Wie denk jij dat de begrip het beste in jou kan omschrijven?
2: Nou, dat... Nou, dat doe ik jou wel, Guido.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Gebaseerd nog ergens op of is het nu...
2: Nee, helemaal nergens op. Leuke naam.
1: Dankjewel.
0: Het is ook een hele leuke jongen om te zien hoor, Diana. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Nou, maar kan die een beetje omschrijven? Dat is natuurlijk de vraag. Maar dan gaan we zo meteen naar 7 naar achter komen. Dus blijf hangen, Diana.
2: Is goed. Joehoe.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: Jumbo-Visma voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
16: Met muziek van Toto, Pamela. Hoor je direct naar het nieuws van 7 uur, gelezen door Frans van der Beek.
17: Goedenavond. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. Politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst Weg met ICE. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd. En daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de twee wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
16: Goedenavond, zometeen spelen we een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Barry Manilow, ook Peter Schilling met Major Tom. Direct naar Toto, Pamela. Ja.

0: Roger, Tom. Je hoort hier het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen nog Joanne Joanne. Ook de Pet Shop Boys en Barry Manilow met Mandy.
1: Minute to win it.
0: Eerst een nieuwe ronde van Minute to Win It. Jorien, een hele goede avond.
2: Hey Guido.
0: We gaan er weer voor. Eén minuut de tijd om vijf begrippen te raden. Diana speelt vanavond mee. En Diana, je hebt ook publiek meegenomen. Want je hele familie zit voor de radio, hè?
3: Nou, zo'n beetje wel, ja.
0: Wat leuk. Dan is dit misschien ook het moment om ze even... Ja, heb je nog dingen waarop je ze aan wil spreken? Dan is dit het moment om het te doen. Of wil je nog dingen onthullen?
3: Onthullen? Ja. Nee, ik onthul niks.
0: Maar
3: ze mogen wel het troep achter hun kont opruimen.
0: Heel goed. En over wie hebben we dan precies?
3: Nou, mijn zoon.
2: Naam en rugnummer.
0: Hoe heet je zoon?
3: Ik noem geen namen.
0: Maar zoon van Diana van Leeuwen uit Deinem... Gedraag je een beetje en ruim je rotzooi op. Nou, dat is het dan bij deze geregeld. Is toch lekker?
3: Mooi, dankjewel. Ik hoop dat werkt.
0: Ja, ik hoop het ook van harte. En anders bel je maar weer hoor. Doe het gewoon weer.
3: Is goed.
0: Yara, je speelt een nieuwe ronde van Minute to Win It. Ik zei het al. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als het je lukt om ze allemaal te raden, dan win je het Joe Prijzenpakket. Je wilde met mij spelen, hè, vanavond.
3: Ja.
0: Super.
3: Dat doe je best.
0: Nou ja, jij ook. Dan ga ik Jorien vragen om op de jurybank te zitten.
2: Ja, ga ik doen bij deze. Ik ben daar neergeploft en ik ben streng doch rechtvaardig.
0: Fijn. Wil je ook aftellen voor ons?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké.
2: Nou, dan gaan jullie. Diana en Guido. 3, 2, 1.
0: Oké, Diana. Als je op een trampoline staat bijvoorbeeld en je gaat over de kop, dan maak je een...
3: Salto.
0: Ja, dit is een saus gemaakt van tomaten. Kan je bij de friet eten.
3: Ketchup.
0: Ja, dit gebruik je bij een spel om die gooi je dan en dan staat
3: er dobbelsteen.
0: Een dobbelsteen, zei je?
3: Ja.
0: Ja, gelukkig. Oké. Dit is een muziekinstrument dat hou je voor je lippen en dan blaas je door allemaal van die kleine gaatjes en dan maakt het geluid.
3: Blokfluit.
0: Nee. Je blaast zeg maar direct in van die kleine gaatjes. Het is vaak van metaal gemaakt. Toet Stielemans.
3: Nee,
0: kan
3: je dat
0: nieuw
3: doen?
0: Nee. Denk hierover na. Je kan dat ding wat uit een kip komt, kan je bakken en dan.
3: Ei.
0: Ja, en dan ga je het husselen. Dan noem je het een.
3: Roerij.
0: Ja, en nu dat instrument. Toets Tiedemann, Turks fruit. Blaadje, geitjes.
3: Klarinet, motorharmonica.
0: Ja! Met hartslag 200 over de finish, Diana.
3: Nou, ik had geen hartslag van 200, hoor.
0: Nou, ik anders wel. Ik dacht, het gaat niet meer gebeuren. Maar heel fijn. Mondharmonica is inderdaad waar ik naar zocht.
3: Nou, mooi.
0: Ik heb er nooit zo vaak Toet Stielemans in 1 minuut.
2: Nee,
0: Diana, gefeliciteerd. Je wint het Joe Prijzenpakket. Gaan we naar je opsturen.
3: Oké, top. Dankjewel.
0: En doe de groet aan je zoon en je familie, hè, dat ze de troep maar mogen opruimen.
3: Zal ik doen.
0: Dag, Diana.
3: Fijne avond. Doei.
0: Dat is fijn.
2: Ik heb wel zin om even Toet Stielemans te luisteren.
0: Dat gaan we niet doen.
2: Nee.
0: Gaan lekker genieten van de Pet Shop Boys. Naar Barry Manilow, Mandy, Badger.

Natural Boys bij Joe. En Go West. Zometeen nog Donna Summer. Maar eerst ben ik wel benieuwd. Hoe vaak gebeurt jou het dat je 's ochtends je teen stoot tegen je nachtkastje of de rand van het bed? Of dat je even vergeet dat die ovenschaal nog heet was en je hem zonder handschoenen wilde pakken? Auw. Ja, of toch een van mijn favorieten. Als je in bed op je telefoon ligt te scrollen en dat je je telefoon laat vallen. Op je gezicht. Ja, toch een van die dingen waarvan je even wil vloeken. Maar ja, je houdt je vaak in, hè? Nou, gratis tipje van Guido. Volgende keer gewoon vloeken. Want uit onderzoek blijkt dat even lekker vloeken beter helpt om de pijn te verzachten. Dus denk aan mij de volgende keer dat je je schokbotje van je elleboog stoot en bedenk alvast een leuk scheldwoord. Niet leuk voor je buren, wel lekkerder voor jou.

0: Donna Summer. En Hot Stuff. Dit is Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen de vrouw die gisteren al rijdend in een auto, playbackend, want nee, het was echt niet live, een voetbalstadion binnenreed. Enig idee wie het is? Ik zal het verklappen. Het is Madonna, die hoor je zometeen met Borderline. En ook Lenny Kravitz en Dolly Parton hoor je zo bij Joe.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
7: Kippie.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
15: eBoekhouden.nl. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
20: It's play.
21: It's playtime.
22: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
19: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
22: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
23: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
26: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ja?
2: Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
18: Dit is Joe met Guido Kuijn.
20: En we laten even lekker de maandag van ons afglijden met de hits van Joe. Zometeen Dolly Parton en ook Lenny Kravitz direct naar Madonna. Dit is Borderline.

Lenny Kravitz bij Joe. It ain't over till it's over. Zometeen nog Michael Jackson en ook Jermaine Stewart komt eraan. Na de vrouw die alleen nog maar in tegeltjes praat, lijkt wel. Ze had weer een nieuwe, dus schrijf mee. Als je een ster wilt zijn, betekent dat dat je je eigen plek moet vinden. En dat overal waar je bent, je straalt. Van de hand van Dolly Parton. Dit is Jolene bij Joe.

Ik hou close off bij Joe. Ja, ik zou mijn kleren de komende tijd maar even aanhouden. Ja, want de hitte van de afgelopen weken is voorbij. Maar toch goed nieuws aan de horizon. Want de hoogste temperatuur per dag komt over het algemeen niet onder de 20 graden uit. Dus ik zou zeggen, het is het beste van beide werelden. Wel een lekker weertje, maar niet elke nacht zo'n plaknacht. Oh, dat is precies de manier waarop ik het lekker vind. Oftewel, that's the way I like it. Casey and the Sunshine Band, hoor je naar Michael Jackson.

0: en 90s. Zometeen krijg je het nieuws, maar je hebt ook nog invloed op de muziek zometeen. Ik heb twee liedjes voor je klaarstaan uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1984. Aan jou de vraag, welke van de twee vind je leuker? Stemmen op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. Hoor je het liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je van Frans, heb ik al gezegd. En de muziek, dat moest ik nog zeggen. De Police en ook ABBA komt eraan met Gimme, Gimme, Gimme.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: anders doet.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De prijsfavoriete

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Met muziek van de Police en ook ABBA komt eraan. Dat nieuws van 8 uur, gelezen door Frans van der Beek.
2: Goedenavond. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump. Dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid natgespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden.
3: Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: En stemmen in de app van Joe op jouw favoriete liedje 1984. Het liedje met de meeste stemmen straks.

0: Dit is Joe. De beste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoorde ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Het is 20 juli 2026. De dag waarop de agendas van doktoren wellicht wat sneller volle stromen. Want de appeloogst valt wat tegen. Ach, appeltelers verwachten bijna 20% minder appels dan gewoonlijk. Het komt vooral omdat er minder appels worden geteeld, omdat die grond voor andere dingen wordt gebruikt. De perenoogst daarentegen is wel goed. Die groeit met 10%. Hey, en pas jij je vakantieplannen aan als er geen geschikte opvang voor je huisdier is? Bijna 90% van de huisdiereigenaren doet dat, blijkt vandaag uit onderzoek. De helft vindt het moeilijk om hun dier aan iemand anders toe te vertrouwen en maakt zich zorgen als ze op vakantie zijn. We laten ons huisdier het liefst tijdelijk achter bij familie of vrienden. Ja, of wat je ook kunt doen, gewoon gezellig meenemen op vakantie. Neem je huisdier mee op vakantie. Kun je doen, behalve als het een olifant is.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Ja, voor slang zou ik ook niet meenemen. Goed, iedere dag krijg je de keuze uit twee liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 20 juli, maar dan in 1984. Toen, in de top 40, stond Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Maar ook iets veel softers, namelijk Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Het voelt een beetje als twee uitersten vandaag. Ga je voor het harde Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes of het softe Denise Williams en Let's Hear It for the Boy? Stem op jouw favoriet kun je nu doen. Gewoon in de app van Joe op de homepagina. Tik je op jouw favoriet. Hoor het liedje met de meeste stemmen over 6 minuten. Bij UB40 en This Lionel Richie.

0: 340 en Sing Our Own Song.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: We waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1984. Het jaar van de uitvinding van dit spelletje. Ja, weet je nog? Tetris, met die blokjes die naar beneden vallen en die je dan op de goede plek moet krijgen, werd in 1984 door een Russische programmeur uitgevonden. Een jaar later won hij de tweede prijs mee bij een computerspellenwedstrijd en niet veel later werd het wereldwijd gespeeld. In het jaar van de uitvinding van Tetris 1984 stonden vandaag deze twee liedjes in de top 40. Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. En ook Denise Williams, Let's Hear It for the Boy. Ja, en mijn vraag aan jou was: welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe? Frankie Goes to Hollywood met Two Tribes of Denise Williams, Let's Hear It for the Boy. Dank voor het stemmen in de app van Joe. De winnaar van vandaag heeft 61% van de stemmen. En die winnaar heet Frankie Goes to Hollywood.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
3: The air attack warning sounds like this is the sound.

De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Frankie Goes to Hollywood and Two Tribes. Morgen een nieuwe editie van, oh ja, die had je ook nog. Dan kun je stemmen uit twee liedjes uit 1992.

0: bij Joe. Met het allerbeste uit de 80s, 70s en 90s. Zometeen verder met Gloria Gaynor. Ook Eurythmics en deze band, Queen. It's a kind of magic. Zometeen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: It's playtime.
16: Easy Toys. It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
18: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

en Here Comes the Rain Again. Zometeen Diana Ross. Na een man die ik denk ook wel wereldkampioen schaken had kunnen worden. Want jeetje meneetje, wat kan die vooruit denken? Ik heb het over Eric Clapton. Toen hij jong was, dacht hij al... Weet je wat, ik word ooit oud. Heb ik geen energie meer. Kan ik niet op het podium rondspringen en rondrennen. Dus weet je wat, ik begin nu alvast met rustig aandoen. Kan ik rustig aan oud worden. Is hem gelukt? Heerlijk relaxed. Eric Clapton.

Cool in the Gang. Maar heb jij een leuke hobby? Iets waar je helemaal in kan verliezen? Nou, afgelopen weekend kwamen er heel veel mensen met een bepaalde hobby bij elkaar. Op het Europees kampioenschap Rubik's Cube oplossen. Er kwam ook een winnaar uit. De Poolse Theodor van 10 jaar oud lost een Rubik's Cube op in 2,4 seconden. Klinkt ongeveer zo. Dan is die af. Ik vind het heel knap. 2,4 seconden. Tel er ongeveer 3 uur bij op. Dan heb je mijn snelste tijd.

0: al die goede liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Straks Fleetwood Mac, Dire Straits en ook Guns N' Roses.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ja. Is het echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram.

0: Bestel op moneytown.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion... met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Dit is jou. Met muziek van Dire Straits en Fleetwood Mac. Na het nieuws van 9 uur, gelezen door Frans van der Beek.
13: Goedenavond. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat 2 keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden.
14: Dit is Joe met Guido Kuyn.
12: Ja, en soms haal je wel iets uit waarvan je denkt, hier kom ik wel mee weg toch? Niet altijd, een groot artiest zelfs niet. Wie het is, hoor je zo. Ja.

Dit is Joe. Goedenavond, Guido hier. Hey, en heb jij wel eens iets gedaan wat eigenlijk niet mag, maar waarvan je dacht, ah joh, daar kom ik wel mee weg. Ja, nou, dan ben je niet de enige hoor. Veel artiesten gingen je al voor, waaronder Rod Stewart. Maar die is wel gepakt. Het zit zo, hij hoorde een Braziliaans liedje en hij dacht, dat is een lekker melodietje in dat liedje. Nou, catchy toch? Dus hij dacht, ja, dit melodietje moet ik lekker gaan gebruiken, ja. En dat vertel ik dan niet, kom ik wel mee weg. Rod, als je een grote hit scoort, dan komen ze er wel achter. Kwamen ze ook. Maar om het goed te maken heeft Rod alle winsten die hij heeft gemaakt aan dit liedje gedoneerd aan het goede doel. Is het toch weer een goed zakken.

Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door. Nog even één keer. Dankjewel. Dit is Joe. En zometeen speel ik een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus kans op 100 euro. Maar ik vond vorige week een beetje een magere week, hoor. Ik heb 10 euro weggegeven, 30 euro en 2 keer 60. Jongens, er zit 100 euro in de pot, hè? En die gaat er zometeen hopelijk eindelijk weer eens een keer uit. Ben je in een winning mood? Kun je zelf opgeven via de app van Joe over 3 minuten. Naar Aretha en George.

0: Franklin, I knew you were waiting for me by Joe. Zeg, de grootste kermis van de Benelux is op dit moment weer bezig, hè? Maar in welke stad staat die eigenlijk? Als je dat weet, roep het niet alleen naar de radio, maar stuur het ook in via een berichtje in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. Dus de grootste kermis van de Benelux, in welke stad staat die? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro. En verder onderweg muziek van Kaoma en ook Anouk.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
10: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: En de grootste kermis van de Benelux is op dit moment weer bezig. Maar waar staat die grote kermis? In welke stad? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10 zometeen. En de Bee Gees en ook Anouk. Hoi naar Kaoma.

0: Didi. Zometeen nog 10 Sharp met You en ook de Robert Gray Band en Right Next Door.
1: De 10 voor 10.
0: Ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10 over luttele minuten. Speel ik vanavond met Ramon. Hallo Ramon.
2: Hallo Guido.
0: Jouw leven kun je samenvatten in één liedje. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoepen. Ja, je zit er langs de waterkant, hè?
2: Ja, we zitten lekker met z'n allen aan de waterkant, ja.
0: Met z'n allen?
2: Ja, met z'n drieën. Eigenlijk vier, maar...
0: Oh, met z'n vier. Maar wie zijn dat allemaal dan? Wie zijn er nu op dit tijdstip, wat is het, 9:30 nog aan het vissen?
2: Nou, in ieder geval mijn beste maat Steve.
0: Ja.
2: En nog mijn andere maatje Aartje.
0: Nou, wat gezellig. Wat leuk dat jullie dat doen. Doen jullie dat vaak?
2: Ja, dat moet van mevrouw.
0: Dat moet van je vrouw? Wat zeg jij nou?
2: Ja, die stuurt me gewoon weg.
0: Nee joh.
2: Jawel. Daar zeg ik geen nee tegen.
0: Nee, maar hoe gaat dit dan? Dan zeg jouw vrouw van nou, lieve Ramon, het is weer welletjes. Gaan we weer lekker aan de waterkant zitten, jongen.
2: Ja, zo is het ook. Nee, die is laatst geopereerd. En ja, dan wil ze gewoon even lekker rustig op het bankje de serie kijken. En dan zegt ze van, nou weet je wat, ga alsjeblieft, hè. En ik zeg met alle liefde, ja.
0: Ja, dat begrijp ik helemaal. Wat goed zegt. Nou, en wat heeft zij geluk dat je ook geen alcoholist bent. Dat ze elke keer zegt, ga maar weg en jij gaat zuipen.
2: Dat is dat moet je niet doen.
0: Heeft ze geluk dat jij gewoon lekker een visser bent. Fijne, Ramon. Als je zo meteen geld wint in het 10 voor 10, waar gaat het dan aan op? Aan een hengel, neem ik aan, of...
2: Ja, dat kan zo zijn aan feestvoer. We gaan nog op vakantie. Dus het ligt eraan allemaal wat er overblijft.
0: Ja, inderdaad. Eerst eens even kijken wat je gaat winnen zometeen. Over een minuut of 7 spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ik spreek je zometeen, Ramon.
2: Helemaal goed. Tot zo.
0: Tot zo. En ondertussen lekker verder met de hits van de 70s, 80s en 90s van Robert Gray Band. I can hear

0: altijd goed. Die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s van Joe. You're the 10 Sharp and you. En zometeen nog de Doobies.
1: De 10 voor 10.
0: Eerst de nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Ramon. Die is door zijn vrouw het huis uitgestuurd. Ze hebben geen ruzie hoor. Ze vindt gewoon lekker om even alleen te zijn. En dan kan hij lekker langs de waterkant gaan vissen. En wint hij zometeen wat geld in de 10 voor 10. Ja, dan gaat het op aan visspullen. Maar ook aan vakanties. En waar gaat de reis ook weer naartoe, Ramon?
2: Naar Spanje.
0: Naar Spanje.
2: Alweer.
0: Lekker voor elkaar. Alweer?
2: Nee, al bier.
0: Al bier?
2: Ja.
0: Is er al bier? Vraag je dan de hele dag. Al bier?
2: Ik ja, waarschijnlijk wel Cerveza, maar ik weet niet of we al bier hebben.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Ramon, in de 10 voor 10 krijg je 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een biermerk, noem ook echt een biermerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Is dat duidelijk?
2: Zeker weten.
0: Heel fijn. Vraag 1. Die ken je al, want die heb je beantwoord in de app van Joe. De grootste kermis van de Benelux is op dit moment bezig. Maar in welke stad staat die?
2: Tilburg.
0: 10 euro. Vraag 2. Wat meet je met een barometer?
2: Luchtdruk.
0: Luchtdruk, ook goed. 20 euro. Vraag 3. Van welke peulvrucht wordt hummus gemaakt?
2: Erwten.
0: Erwten, reken ik goed. Het is inderdaad kikkererwten. Brengt jou op 30 euro. Vraag 4. Maakt de titel van de Joe-hit van de Doobie Brothers af. What a...
2: Feeling.
0: Hey, ben ik het met jou aan het spelen of met een van je vrienden? Ik hoor het echo de hele tijd. Ik hoor het iemand roepen en dan hoor ik het jou roepen. What a feeling is helaas niet goed. What a fool believes. En die ga je zo meteen horen. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 5. De nummer 2 van de Tour de France viel gisteren uit. Maar wat is zijn naam?
2: Trindegaard.
0: Het is echt een soort echo-machine. Je staat op 40 euro. Jonas Vingegaard is inderdaad goed. Vraag 6. In welk jaar werd de euro in Nederland als contant geld ingevoerd?
2: 2002.
0: Ook dat is goed, 50 euro. Vraag 7. Het is weer begonnen, het RTL-programma waarin Nederlanders die in het buitenland wonen op zoek gaan naar een metgezel. Hoe heet dit programma?
2: Baby voor liefde.
0: Ja, dat is inderdaad wat ik zocht. Helaas buiten de tijd. Dus je blijft staan op 50 euro. Vraag 8. Wat betekent de uitdrukking de hond in de pot vinden?
2: Te laat zijn.
0: Ja, reken ik goed. Eigenlijk te laat zijn voor het eten, waardoor het eten op is en je de hond in de pot vindt. Je staat op 60 euro. 2 keer gematst. Je komt lekker weg. Vraag 9. In welke Nederlandse stad vind je de stadsdelen Prins Alexander en Charloes?
2: Rotterdam
0: is goed. 70 euro. Laatste vraag, Ramon. Ook topografie. Wat is de hoofdstad van Noorwegen?
2: Oslo.
0: Dit is wat ik bedoel. Lekkere ronde. 80 euro, Ramon.
2: Ah, heerlijk.
0: Dat is lekker. Hoorde ik je nou juichen?
2: Zeker.
0: Ja, heel goed. Ja, dat raad ik eigenlijk altijd aan mensen die meedoen met de 10 voor 10. Maar jij zit langs de waterkant te vissen, vriend.
2: Ja, ik moet wel een klein beetje stil zijn natuurlijk voor de visjes.
0: Ja, dat is waar. Is het nu een keer te laat voor? Waarschijnlijk geen vis meer aan de haak vanavond, maar wel 80 euro. Dus gefeliciteerd.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Morgen nieuw.

0: het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog Wet Wet Wet, ook U2, Sunday Bloody Sunday en Marianne Rosenberg. Ik ben Widoe, zometeen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. Amen.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan dat nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is de avond van Joe.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com. Get ready for the OG. All y'all
2: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: De prijsfavoriete.

0: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
9: Dit is
10: het nu.nl nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is de avond van Joe.

0: een hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Nu bij Dirk, kipsnacks. €2,49. Lekker.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardsmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen. Ga naar hartekind.nl.
3: Dit is Jan. Het nieuws van 12 uur.
4: Goeienacht. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim een half miljard euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.